0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. Ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door de zware overstromingen. In Barcelona is daarbij een dode gevallen. Een man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen door de hoge brandstofprijzen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist. De maatregel geldt niet alleen voor auto's, maar ook voor scooters en bromfietsen en zo. Wel maar voor één voertuig per eigenaar. De verkeersbelasting levert de Italiaanse regering elk jaar meer dan 7 miljard euro op. En in de competitiefase van de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen, later wel droger bij 19 graden.

0: is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
3: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000 euro. Hoevalize, dus de duurste gemeente, en daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
2: Vooral Vres-sur-Semois in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic of Dennis Bourkas mag de gevangenis verlaten met een enkelband ten laatste volgende week. Dat schrijft het Nieuwsblad. Bourkas werd eerder dit jaar in beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor belaging en verspreiding van naaktbeelden. Voor verkrachting ging hij vrij uit. Bourkas heeft 22 van zijn 36 maanden in de gevangenis gezeten. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen. Dat zegt voorzitter Sami Mehdi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier Bart De Wever moet de komende weken 10 miljard euro vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
4: Hij zegt ja, de vorige keer met de centenindex, wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sami Mehdi zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
2: Volgens CD&V moet dat een besparing van 300 miljoen euro opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Medi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Op de luchthaven in Charleroi is de staking van de luchtverkeersleiders begonnen. Die startte gisteravond om 10 uur en duurt tot 8 uur vanmorgen. Maar ze doen dat wel elke dag tot 10 oktober. Daar worden mogelijk zo'n 800 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders eisen hogere nachtpremies, maar het overleg daarover zit muurvast. Noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. En ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door zware overstromingen. In Barcelona is daarbij ook een dode gevallen. Een man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dinamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen, later wordt het droger bij 19 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
8: zeg?
7: Ja, Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Vanaf 15 november in het EWT Theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
10: Ik ben niet helemaal zeker over mijn rol.
11: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
12: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
10: Ja, maar ik slaap er niet van.
13: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
11: Niks van. We zitten al met een vervanging.
10: Nee, scheetje, wie?
11: De Stefan.
14: Die in enige gesprongen op onze diet.
10: Huh?
14: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, want die...
11: Leo!
14: Afrond.
11: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
9: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
15: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
4: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
3: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
4: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
3: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-3089. Dat is 0485-93-3089.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
5: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
6: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
5: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
6: Olé, ik ben erbij.
5: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495-23-96-93.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
11: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000 euro. Hoevalize, dat is de duurste gemeente en daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
10: Vooral fres zuurstroomwijn in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt het aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD-Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op de 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen, zodat hun uitkeringen één keer niet mee stijgen met de index. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier De Wever moet de komende weken 10 miljard euro vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
12: Hij zegt ja de vorige keer met de centenindex. Wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sammy Medi zijn redenering is eigenlijk die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
10: Volgens CD&V moet dat een besparing van 300 miljoen euro opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Medi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europees Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
13: Canada has been a terrible trade partner, and if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
10: De Canadese premier Carney pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegengewicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het wel droger bij 19 graden. Zaterdag veel wolken en meestal droog. Zondag eerst kans op regen, later opklaringen. Maxima dit weekend rond 20 graden.
7: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
16: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
17: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
16: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
17: Wie is dat? Ook een kinesist?
16: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
18: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Een schatje is een schatje. En elk plaatje dat ze draait, komt uit haar hartje.

Hela, goeiemorgen aan al die vroege vogels. Welkom het Pride-programma Goeiemorgen Antwerpen met Katja. We zijn donderdag en we gaan jullie verwennen met natuurlijk mooie muziek hier op Radio Minerva.

En natuurlijk, we zijn al wel wakker, zijn we op de baan. Ja, wees voorzichtig. Maak je niet te druk in de files. En zit je aan de ontbijttafel laten smaken. Voor iedereen die aan het werken is, een hele fijne werkdag gewenst.

Ja, onze begintjon is zoals iedere week de African Beat. En Matt Morrow, die mag vandaag ons eerste nummertje draaien. Zingen. Be My Lady.

Ja, mooie plaat toch, hè? Matt Monroe, de gentleman van de Britse muziek. Een stem die nooit uit de mode geraakt. En, lieve luisteraars, de oma's, ja, die zijn dikwijls heel vroeg al op 's morgens, kleinkindjes opvangen enzovoort. Voor al die oma's hebben we het liedje van Heintje, Oma Zo Liep.

En in de jaren 70 en 80 veroverde ze de harten van miljoenen luisteraars met haar warme, troostende stem. Dit was de onvergetelijke Lena Martel met Let Me Try Again.

Stem wat een sfeer, Severin met un bon, un arbre, une rue, het nummer dat haar eeuwig roem bracht op het Euro Songfestival in Monaco en het was in 1971.

Ja, lieve mensen, tijd om even alles los te laten. Een echt feel-good nummer uit de jaren 70 die meteen een glimlach op je gezicht tovert. Natuurlijk James Lloyd met Keep on Smiling.

En ja, lieve mensen, soms is er maar één manier om even aan de sleur te ontsnappen. Gewoon naar het centrum gaan, waar de lichtjes branden, de muziek klinkt en ja, heerlijke cadeautjes voor jezelf eens kan kopen. Hè. Downtown, en dat was natuurlijk de stem van niemand minder als Petula Clark.

Robbie Williams met natuurlijk het Mike the Knife, swingend, charmant. En met dat typische knipoogje waar hij zo goed in is. Hè. Ook een fantastische zanger vind ik zelf. Ik heb hem eens bezig gezien in het Sportpaleis. En ja, echt wel de moeite om eens naartoe te gaan.

Een stem vol charme, hè? Romantiek en Zuiderse passie. Dat was Julio Iglesias met een onvergetelijk nummertje. Mi olvidé de vivir. En wat wil dat eigenlijk zeggen? Iets dat wij soms wel vergeten of te weinig doen. Ik vergat te leven. En met ons drukke leven soms moet je er toch eens even blijven bij stilstaan.

Joe Harris, en dit is morgens vroeg voor jullie op de ontbijttafel met Maria Magdalena. Trouwens, zit u aan tafel, laat het smaken, geniet van een koffietje, ga ik ook wel doen zelfs, en geniet van onze volgende artiest, Frank Sinatra. Hij heeft dit nummer speciaal gezongen voor Ava Gardner, zijn grote liefde, MacArthur Park.

0: is het ermee?
1: Goed, en met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
2: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

Misschien toch wel eentje om even bij stil te staan. Vrienden blijven doen we altijd. En ergens is dat waard, hè. Een echte vriendschap gaat nooit stuk. Wat er ook gebeurt. André van Duin was het met Willeke Alberti.

Ja, ze meent het wel, hè. Ze is echt wel eenzaam zonder hem. I'm lonely without you. En dat was een nummer van Cynthia Clay. We zijn aan onze laatste vocale plaat gekomen voor het uitzijn van 9 uur. En dat is voor Engelbert Humperdinck met Acapulco.

0: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Ofant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
6: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
6: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Dank u vriendelijk voor vanavond.
6: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen-Helchteren en Zelzaten. Burgemeester Brent Meuleman reageert voorzichtig positief.
11: We zijn een kleine gemeente waar kanaal E34, R4 allemaal samenkomen op een paar vierkante kilometers met een hoge bevolkingsdichtheid. Wel, ik vind het heel belangrijk dat een overheid die dergelijke projecten trekt, financiert, ondersteunt, maar ook de keuzes bepaalt. Maar dat gaat ook verder. Postkantoren, bankkantoren, noem maar op. Waar gaan we in de toekomst welke voorzieningen hebben?
10: De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen, bijvoorbeeld. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt het aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SDWorks. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dus iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens vastgoedexpert Bjorn Kokuit van HLN komt dat vooral door de prijs.
12: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000 euro. Hoevalize, dus de duurste gemeente, en daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
10: Vooral Vrijsuur Somwy in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europese commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
13: Canada has been a terrible trade partner. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
10: De Canadese premier Carney pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegengewicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En 2025 was een topjaar voor de Belgische wijnbouw. Volgens experts is de kwaliteit van onze wijnen uitzonderlijk en scoren ze allemaal ruim 80%. De experts hebben er ongeveer 300 geproefd en ook dit jaar belooft dus uitzonderlijk goed te worden voor onze wijnboeren door de warme zomer. Grijs vandaag. Eerst nog meestal droog, na de middag regen. Vooral in het westen en centrum van het land. We krijgen maxima rond 18 graden. Morgen eerst zon, later weer wolken, maar zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag grijs en soms wat lichte regen bij 22 graden. Zondag eerst regen, later droger en 20 graden.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Ah, wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
17: zeg?
16: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen gebeuren.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
18: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
19: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
20: Maar dat is voor niks genodigd. Dat is schitterend.
21: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
19: Ja, maar ik slaap er niet van.
22: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
20: Niks van. We zitten al met een vervanging.
19: Nee, scheetje, wie?
20: De Stefan.
23: Die in ene gesprongen op onze diet.
19: Huh?
23: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzus. En die kan het weten, want die...
20: Leo!
23: Afronden.
20: Ach, je wilt, we hebben maar 30 seconden.
18: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
24: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
25: Merci, Immobiep.
26: Aha, aha, aha. Minerva.
27: Welkom in deel 2 met Katja op Radio Minerva.

Zo, welkom in het tweede gedeelte van het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja. We begonnen zoals iedere week met een accordeonnummertje en deze keer was het van de Sunsets, het kleine cafeetje aan de haven. Misschien is het wel het kleine cafeetje Minerva hier, maar dan op het Sint-Anne-strand. We gaan verder met mooie muziek. Neil Diamond, Cracklin' Rosie.

Ja, en nog even meegeven, lieve luisteraar, dat hij ook een van de grootste sing-songwriters is van de afgelopen decennia. Zijn nummers hebben miljoenen harten geraakt, hè, van Daniel Diamond.

Gerryville, of geboren als Gennaro Louis Vitaliano. Wat een naam zeg. Het was een Amerikaanse traditionele popzanger en tijdens de jaren 50 en 60 bereikte hij de top van de pophitlijsten met zijn interpretaties en zijn romantische ballades. Hij is, zoals je het hoort, ook wel van Italiaanse afkomst en heeft ook verschillende Italiaanse nummers gezongen. En hij heeft hier ook een hele goede vriend op Radio Minerva. Wie zou dat kunnen zijn?

Dat was Al Martino met Love is Blue. En hij had zijn grootste successen als zanger tussen begin jaren 50, denk ik, en midden jaren 70. Hij werd omschreven als een van de grootste Italiaanse Amerikaanse popcroners. En werd bekend als acteur in die film van The Godfather. Die is zo'n beetje de maffiafilm. Daar speelde hij de rol van zanger Johnny Fontane.

Mooi, mooi, mooi. Ze hebben allebei dat Italiaans bloed. Laura Pausini samen met Andrea Bocelli en Vivo Perlet. En als ik even mag spreken, Vivo Perlet wil gewoon zeggen, ik leef voor haar.

Ja, en ik wil het niet vertellen, hè. Dat was hem natuurlijk, Barry White, een tweevoudig Grammy Award winnaar, bekend om zijn basstem en romantische imago. En ik zal eens iets zeggen, lieve luisteraars, mijn ouders waren er gek van, ik ben er gek van, mijn kinderen zijn er gek van, en mijn kleinkinderen weet ik nog niet, maar ik denk het wel, het blijft tijdloos en het blijft mooi.

Er is geen berg te hoog. Ain't no mountain high enough. En dat was de stem van Diana Ross. Ook wel een topmadam, zoals ik dikwijls mag horen van de mensen ook. Van, ja, ze is toch wel heel goed. Zet ze nog eens in je programma. Dus voor al die Diana Ross fans was dit. En

Ja, onze grote slagerzanger Eddie Walli, Eduard van de Wallen. Zo is hij geboren en we moeten zeggen, hij had een heel succesvolle carrière in de Vlaamse media. Ook toerde hij ook wereldwijd, waaronder in China, Australië, heel Europa, de Verenigde Staten. En omdat Walli klein was, had hij de neiging om buitenstoelen te gebruiken in zijn acten. Dus ja, dat was onze eerste Nederlands nummertje. We hebben er nog eentje klaar liggen. En dat is eentje van Rita de Nijf. Ja, het moet altijd de allereerste keer zijn.

En hij werd geboren aan het arrondissement van Parijs, hè, waar hij kind was van een bescheiden gezinnetje. Hij werd te vroeg geboren en hij woog maar 950 gram, zou je nu wel niet meer zeggen. Hè. De Fool was dit uit 1971.

dat was een mooi nummertje van Michel Vugain, Une belle histoire, een mooi verhaal, absoluut. En toen ik jong was, in mijn tienerjaren, had ik een fangroep die ik heel speciaal vond, en dat waren The Osmond Brothers. En eentje daarvan, dat was mijn eerste singeltje ooit, en dat is nostalgie voor mij, dat was Little Jimmy Osmond. En je kent het allemaal vast wel nog, Long Hair Lover from Liverpool.

Don McLean met Vincent of Starry, Starry Night. Het zingt over die bekende kunstschilder. Zo zijn we aan onze laatste vocalen is geweest. We hebben nog een instrumentaal nummertje. En ik ga alvast afscheid van jullie nemen. Ik hoor jullie terug volgende week donderdag. Iedereen nog een heel fijne dag gewenst. En geniet ervan.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze nog een keer.
2: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
3: Land of hope and glory.
2: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
4: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
5: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
4: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
5: Allee, ik ben erbij.
4: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De overheid heeft vorig jaar bijna 15 miljoen euro ingehouden bij de ziekenfondsen, omdat ze niet genoeg presteerden. En dat bedrag stijgt elk jaar, blijkt uit cijfers van het RISIF in de krant De Tijd. Sinds 2022 kan de overheid tot 20% van de administratiekosten inhouden. Als ziekenfondsen te laat zijn met uitkeringen of terugbetalingen bijvoorbeeld, of als ze intern te weinig controleren op misbruik. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkd zijn. Waardoor ze dus ook belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen, Helchteren en Zelzaten. Burgemeester Brent Meuleman reageert voorzichtig positief.
9: We zijn een kleine gemeente waar kanaal E34, R4 allemaal samenkomen op een paar vierkante kilometers met een hoge bevolkingsdichtheid. Wel, ik vind het heel belangrijk dat een overheid die dergelijke projecten trekt, financiert, ondersteunt, maar ook de keuzes bepaalt. Maar dat gaat ook verder. Postkantoren, bankkantoren, noem maar op. Waar gaan we in de toekomst welke voorzieningen hebben?
8: De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen, bijvoorbeeld. En de Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. Ze gaat van 3,75 naar 4%. Ook de Europese Centrale Bank verhoogde de rente al vorige week. Ze doen dat omdat het leven te snel duurder wordt, zegt geldexpert Chris Sugira.
10: Door de oorlog in Iran is de prijs van olie gestegen en het zorgt dus voor hoge energieprijzen en dus meer inflatie. Dus moet de rente opgetrokken worden. Hoe hoger de rente, hoe duurder het wordt om te lenen en dus hoe minder het geld kan rollen. En daardoor zou de inflatie in theorie moeten afkoelen.
8: President Trump is niet te spreken over die renteverhoging. Volgens hem houdt het de economie tegen en is het vooral bedoeld om hem tegen te werken. Grijs vandaag, eerst nog meestal droog. Na de middag regen in het centrum en in het westen bij 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar wel zo goed als droog en 20 graden.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
12: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
13: Dag Robeer, storen we niet?
14: Nee, kom binnen.
13: Onze kleine is roekbaar.
14: Hallo.
13: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
14: Allee, maar dat past toch nog?
13: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
14: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
15: Geniet er maar van, jongen.
16: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
18: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
19: Aha, Minerva.
20: Met Julien van Noten.

0: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
1: En deze luisteraar is niemand minder dan Malt Smits, een steunend lied weer bij Radio Minerva. En zoals beloofd natuurlijk, de Golden Raindrops van een Doordorkest, Karel Herberger.

Ja, dat was een speciaaltje nog voor ons nieuwsteunend lied Maud Smits. Hopelijk heeft zij het gehoord op dit vroege oortje. En dan is het allemaal romantiek, jawel, bij Ray Conniff.

0: laat zien, contact proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat, manneke.

12 was er dus nog eentje voor het dienstencentrum. Voor de strangers moeten ze wachten tot het tweede uur, want daar zitten wekelijks onze strangers in. Nog een speciaalke, jawel, zeker en vast. MUZIEK

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
4: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
4: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
5: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
4: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
7: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
8: Het is nu 11 uur.

0: Er is op dit moment een grote politieactie aan de gang in Oostende, dat meldt HLN. De politie heeft in een wijk een straat afgesloten. Ook ontmijningsdienst Dovo is daar. Politie en parket willen voorlopig niet vertellen wat er precies aan de hand is, alleen dat de actie onderdeel is van een gerechtelijk onderzoek. 2 op de 3 vrouwen in ons land herkennen de symptomen van borstkanker niet of te weinig, terwijl 4 op de 5 er wel aandacht voor hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Nochtans maken veel vrouwen zich wel zorgen om ooit borstkanker te krijgen. Oncologe Christel Fontijnen.
1: Bij veel vrouwen begint het toch met pijn. Pijn onder de oksel, pijn in de borst is toch ook een belangrijk signaal, niet te verwaarlozen. Roodheid, intrekkingen van de tepel of gewoon een bolletje zelf, een verharding, bloed uit de tepel. Het veranderen van de huidoppervlak, appelsinehuid. Dus dat zijn allemaal alarmsignalen waar de vrouwen toch bedachtzaam kunnen op zijn.
0: Vooral jongere vrouwen en 50-plussers blijven kwetsbaar. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft 6 nieuwe incidenten gemeld waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Het luisterde niet meer naar mensen, verzinde data om gelijk te krijgen en verzweeg fouten die het had gevonden. OpenAI zelf reageert geschrokken en noemt het zorgwekkend. Eerder deze week riep de sector zelf ook al op om de ontwikkeling van AI te vertragen, omdat alles te snel gaat en AI te slim wordt, waardoor we de controle dreigen te verliezen. Grijs en eerst nog meestal droog. Na de middag regen in het centrum en het westen bij 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar zo goed als droog en 20 graden.
2: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
3: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
4: Maar dat is voor niks genodig, doet dat schitterend.
5: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
3: Ja, maar ik slaap er niet van.
6: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
4: Niks van, we zitten al met een vervanging.
3: Nee, scheetje, wie?
4: De Stefan.
6: Die in ene gesprongen op onze diet.
3: Huh?
6: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
4: Leo!
6: Afronden.
4: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
2: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
3: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
3: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
3: Nee, Oraliften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Aha, Minerva.
10: Vergeten melodieën voor Jan en Alleman in de Notenkraker bij Radio Minerva met Julien van Noten.

0: Was nog een toemaatje voor ons steunend lied. Maud Smets, bedankt voor uw steun aan Radio Minerva. Welkom langs de andere kant van 11 uur. Zoals iedere donderdag na 11 uur ook nog altijd Golden Raindrops van een Doordorkest. Charles Souliard, die we natuurlijk kennen als Karel Herberger, met de trompet solo Jeff Kolen. De notenkraker telefoon is bereikbaar op 03-219-1727. En we beginnen gelijk met een duetje tussen Nat King Cole en Dean Martin.
1: Folks love to t-

I'll say it clear and state my case, of which I'm certain I live.

Ja, dat was natuurlijk Petula Clark met De Kleine Schoenmaker. En we gaan terug naar de gouden jaren van de country classics.

En zoals beloofd voor de bewoners van de en de medewerkers van het woonzorgcentrum Harmonia, natuurlijk de Strangers met de Liste Gendarme.

0: en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, gaat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
5: De Notenkraker met Julien van Noten.

Zo, beste mensen, zijn we aan de laatste nootjes van deze notenkraker van deze donderdag 17 september. Zodanig onze collega Harjo met zijn Anchors Away. Heel veel luisterplezier bij hem en de andere collega's ook natuurlijk. Maak er nog een gezellige, aangename dag van, natuurlijk met de muziek van Radio Minerva. Je heeft nog de groetjes van de Spa, de groetjes van Julien. Wij maken alvast afspraak voor een volgende keer. En voor Sevens, smakelijk eten, hè.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Ofal Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
7: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
6: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
7: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
8: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
9: Land of hope and glory.
8: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
10: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
11: Radio Minerva.
12: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
11: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
13: Er is op dit moment een grote politieactie aan de gang in Oostende, dat meldt HLN. De politie heeft een wijk afgesloten, ook ontmijningsdienst Dovo is daar. Politie en parket willen voorlopig ook niet vertellen wat er precies aan de hand is. Alleen dat de actie een onderdeel is van een gerechtelijk onderzoek. Twee op de drie vrouwen in ons land herkennen de symptomen van borstkanker niet of te weinig, terwijl vier op de vijf daar wel aandacht voor hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Nochtans maken veel vrouwen zich zorgen om ooit borstkanker te krijgen. Oncologe Christel Fontijnen.
14: Bij veel vrouwen begint het toch met pijn. Pijn onder de oksel, pijn in de borst is toch ook een belangrijk signaal, niet te verwaarlozen. Roodheid, intrekkingen van de tepel of gewoon een bolletje zelf, een verharding, bloed uit de tepel. Het veranderen van de huidoppervlak, appelsinehuid. Dus dat zijn allemaal alarmsignalen waar de vrouwen toch bedachtzaam kunnen op zijn.
13: Vooral jongere vrouwen en 50-plussers weten er te weinig over. Twee op de drie werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie. Ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op 3 nooit resultaten te zien. Naomi Rulus van Acerta legt uit.
15: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu met de arbeidsmarkt van vandaag, dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
13: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft 6 nieuwe incidenten gemeld waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Het luisterde niet naar mensen, verzon data om gelijk te krijgen en verzweeg fouten die het had gevonden. OpenAI zelf reageert geschrokken en noemt het zorgwekkend. Eerder deze week riep de sector zelf al op om de ontwikkeling van AI te vertragen, omdat alles te snel gaat en AI te slim wordt, waardoor we de controle dreigen te verliezen. De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt gemaakt voor zijn Amerikaanse club Inter Miami. Hij deed dat in een wedstrijd om de Supercup tussen de kampioenen uit Amerika en Mexico. Miami won met 2-0. Messi is 39. Op 6 oktober speelt hij al zijn laatste wedstrijd met de Argentijnse nationale ploeg. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en het westen regen, maximaal rond 19 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag geleidelijk droger en 20 graden.
16: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
17: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
16: De Bip for Life? Wat is dat?
17: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
16: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
17: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
18: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
19: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
20: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
21: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
22: De Robert? Wie is dat?
21: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
22: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
21: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
22: Zwaasdingen?
21: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
22: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
21: Robert de expert. 0 draai, 226, 93, 93.
22: Welk bedrag had hij nog gedacht?
21: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
23: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
24: Merci, Immobiep.
25: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, een hele goede middag luisteraars van de Radio Minerva. Hier zijn we met die Anchors Way. U ziet het, u hoort het, er zit altijd een kikker in mijn keel. Maar we zijn er weer terug. Natuurlijk bedanken we onze collega Martijn voor 2 weken geleden dit programma te hebben overgenomen, wat ik weer schitterend vond en heel collegiaal. Bedankt daarvoor. En ook natuurlijk aan de Jolien en de Soie voor de afgelopen 2 uur met de notenkraker. Dit gezegd zijnde, wij beginnen dit programma, musicals, voornamelijk musicals dus dan wel, met Danny de Munk en Dave Dekker. Maar eerst hoor je Dave Dekker met het nummer Ik voel me zo verdomd alleen. En het komt uit de musical versie van natuurlijk Siske de Rat.

Je hoorde eerst Dave Dekker en nadien ging Danny de Munk mee in het spel met Ik voel me zo verdomd alleen uit Siske de Rat, de musical. En dat was gebaseerd op de trilogie van Pieter Bakker trouwens. Onze versie komt uit 2007 met muziek van Henry Vrienten. En die kennen we allemaal van Doe Maar. En tekst van André Breedland. Dat maar even tussendoor. Andy Williams, een graag gehoorde gast hier bij Radio Minerva. Overal waar je hoort, is natuurlijk Andy Williams ook soms wel eens aanwezig. Well, I Think I Love You. En I Think I Love You kennen we allemaal van The Partridge Family. Weet wel, het groepje rond Shirley Jones en David Cassidy die rondreden met hun bus van... Hoe weten we nu ook weer, Mondriaanbus, weten we wel, die vierkantjes en die rechthoekige, die gekleurde. Wel ja, uit 1970 is deze Andy Williams, I Think I Love You.

Wat was dat allemaal? Ja, ik geef het toe. Ik geef het toe. Het was een foutje van mij. Ik had de ene plaat voor de andere gezet en dan kwam er iets anders uit. Ja. Als je het niet ooghoudt, ja, dan gaat er van alles fout. Het was Dakota State in September in the Rain. Het was een song over nostalgie van Harry Warren en Al Jubin. Uitgebracht toen al in 1937. Het werd voor het eerst gezongen toen ook door James Milton in de film Melody for Two. En het was ook een film die heette September in the Rain uit 1937. Oké, maar Andy Williams komt er wel aan. Haha, we hebben gevonden. I Think I Love You. De uitleg hebben ze net al gegeven, hè?

Dus Andy Williams zijn versie van I Think I Love You uit The Partridge Family in de jaren 70. Toen met Shirley Jones en David Cassidy. Met andere woorden. Lara's Team, dat is de naam van het nummer van componist Maurice Jarre. Die schreef dat voor de film van Dr. Zhivago uit 1965. Kort daarna was het nummer, heet het Somewhere My Love. En dat gaan we laten horen. Johnny Mathis, ben je er klaar voor? Nu wel hoor.

Johnny Mathis, een stem die je uit duizenden kan horen. Natuurlijk schitterend met Somewhere My Love. En trouwens, de man die de Engelse tekst schreef, Paul Webster, die gaf het ooit aan Connie Francis. Maar die vond de tekst too corny, te melig dus. En dan had Ray Conniver nadien een grote hit mee. Nadien nam Connie Francis het toch wel op, met een kleiner hitnotering. Dat eventjes wisje datje. Jimmy Rosselli. En we hopen van niet, maar Here's That Rainy Day. Dat komt uit de Broadway musical Carnival in Flanders. Toen werd het gezongen in 1953 door Dolores Gray. Werd geschreven door Jimmy Van Heusden en Johnny Burke. En dat ging over 1616, toen Vlaanderen deel uitmaakte van de Spaanse monarchie. Zo, voilà. En ook Boom komt erin voor. Dus meer een Vlaamse musical. Ja. Jimmy Rosselli, Here's That Rainy Day.

0: Here's That Rainy Day uit Carnaval in Flanders. En in de musical komt zelfs Breugel voor. Jawel. Goed, hè?
1: Gezellig en uniek. Minerva.
0: En van Vlaanderen gaan we naar Cuba. Naar Cuba, meer bepaald naar Havana. En het komt allemaal uit de musical Barry Manilow's Copacabana. We krijgen ook de London cast recording. En het verhaal volgt Steven, een jonge ambitieuze songwriter, terwijl hij werkt aan wat hij hoopt dat een succesvolle musical zal worden. Een heleboel verbeelding dus. En de dame die hier zingt, Anna Nicholas, die speelt Conchita. Die zal vervangen worden door Lola. En je weet wel wat de showgirl uit dat liedje van Barry Manilow is. Weet wel? Uit de Copacabana? Oké, dat allemaal tussendoor. Anna Nicholas en de Trop Boys. Welcome to Havana. Ben je mee?
2: Señoras y señores, aquí está la estrella de la Tropicana, Conchita Álvarez y sus muchachos.

0: Anna Nicholas en de True Boys. En welkom to Havana uit Barry Manilow's Copacabana. En van zulke muziek word je toch blij van.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Deven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vin, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat manneke.
0: En tijd voor Get Happy. Jawel, June Christie met een lied van Harold Arlen en Ted Cooler. En dat was de eerste van hun vele samenwerkingen trouwens. Het komt, werd gebracht in de tijd door Ruth Etting, die trouwens ook een musical op haar naam had staan, of over haar leven. En die bracht het lied voor het eerst te horen in de musical The 9-15 Review uit 1930. Het wordt vooral geassocieerd met Judy Garland, die het zong in haar laatste MGM-film Summerstock in 1950. En natuurlijk voor heel veel liveconcerten. Er kwam ook een musical van Summerstock in 2023. Dat al gezegd zijnde, Get Happy, June Christie.

Zo, iedereen terug happy. Get happy in June Christie. Dus uit zowel de 915 Review als de Summer Stock. En nu Am I Ready? Het komt uit Spin Out. Dat is een Amerikaanse muzikale komedie uit 1966 met Elvis Presley in de hoofdrol als zanger van een band en part-time autocoureur. Am I Ready?

zo lief, hè? Deze Elvis Presley en Am I Ready Out Spin Out uit 1966. Nog een streepje filmmuziek dit keer met Stevie Wonder. Het komt uit de film Jungle Fever, dat is een romantische dramafilm uit 1991, geproduceerd en geschreven door Spike Lee, met in de hoofdrol Spike Lee, uiteraard dan weer Wesley Snipes, Annabelle Ciora, Samuel L. Jackson, John Turturro, Tim Robbins en Anthony Quinn en Halle Berry niet vergeten en Queen Latifah in hun filmdebuut. Stevie Wonder schreef het en die zingt het ook. Van Day.

0: de Fun Day uit de film Jungle Fever. En het gaat over interraciale ja, gemeenschappen dan maar. Zullen we maar vertellen. En de zomer is voorbij. Veel mensen zijn op reis geweest. En misschien ook wel naar Griekenland. Ja, je hoort de bijl hangen natuurlijk. Mikis Theodorakis, Anthony Quinn en Alan Bates. Die twee laatste ga je heel even horen in het begin van de opname. Zorba's Dance uit Zorba de Griek. Natuurlijk uit 1964.
1: Teach me to dance, will you?
2: Did you say dance? Come on, my boy.

0: En toen gooiden ze de borden allemaal op de grond, natuurlijk. Deze Zorba's Dance uit Zorba de Griek van Mikis Theodorakis. En Zorba de Griek is eigenlijk een serieus drama, eigenlijk, waarin een vrouw wordt gestenigd zelfs. Een mijn met feestelijke opening, die stort dan in. Maar op het einde leert de Engelsman dan wel de dans van de Zorba dansen. Ah ja. Alphonse Haider en Matt Dusk. Ja, een Engelsman en een Duitsman, oké. Of een Duitser. Mac the Knife, dat moet dan kunnen natuurlijk. Die Ballad of Mac the Knife, die Moritat van Mackie Messer, dat is gecomponeerd door Kurt Weill met tekst van Bertolt Brecht en voor een muziekdrama uit 1928, The Three Penny Opera. Het lied gaat over een met mes zwaaiende crimineel uit de Londense onderwereld, genaamd MacHeath, die Mackie, de Mac the Knife eigenlijk uit de titel. En de Engelse tekst is van Mark Blitstein. Alphonse Haider, Matt Dusk, Mac the Knife.
1: So I've been hearing there's this guy getting around town.
2: Oh yeah.
1: So tell us about it.
2: Und der Haifisch,
1: yeah.
2: Der hat Zähne und die trägt er.

0: gezongen ook door zoveel. Maar dit keer was het dan Alphonse Haider en met Dusk. En nu de musical Half Time. De film volgt eigenlijk het debuut van de allereerste senior hip-hop dance team van de New York Nets. Dat bestaat uit 12 vrouwen en 1 man, allemaal nieuwkomers in het dansteam. Vanaf de audities tot en met het optreden. Follow me to the party. Klinkt wel plezant, hè?
1: Auw!

Allemaal 60 plussers die het zongen dus wel. Donna McNeath, Donna McNee, Catherine Kendall, Lilia Zwaard, Nancy Tukotin, Leonora Namitz en Kay Walby uit de musical Half Time. Dus wel. Oké. Liza Minnelli, Looking at You. Komt uit Wake Up and Dream. Een songs van Cole Porter uit 1929. Het was eigenlijk een revue. Het bekendste nummer daaruit kwam What Is This Thing Called Love. Maar wij hebben het over Liza Minnelli, Looking at You.

0: Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreet en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
4: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
6: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn snuf?
7: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
1: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
7: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
1: De Stoute Bart de Pauw Show.
8: Dank u vriendelijk voor vanavond.
7: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
9: Radio Minerva.
10: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Canada wil intensiever samenwerken met Europa. Dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
12: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
11: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie. Ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op 3 nooit resultaten te zien. Nomi Rulus van Acerta legt uit.
13: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu met de arbeidsmarkt van vandaag dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
11: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. In Sint-Jans-Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een voertuig uitgebrand, mogelijk na een ontploffing. Dat zegt de brandweer. Zij konden voorkomen dat het vuur oversloeg op enkele huizen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vorige nacht zeker 18 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones, dat meldt de burgemeester. Volgens hem werden opnieuw huizen van gewone burgers aangevallen en dus geen militaire doelen. Ook in andere delen van Oekraïne sloegen Russische raketten en drones in, onder meer op spoorwegen. En rode duivel Leandro Trossard moet afhaken voor de Europa League-wedstrijd van zijn ploeg Besiktas tegen Marseille vanavond. Hij is geblesseerd. Volgens Turkse media is het wel niet zo erg. Trossard zit morgen wellicht in de eerste selectie van onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel voor de Nations League-wedstrijden van de Duivels eind deze en begin volgende maand tegen Italië, Frankrijk en Turkije. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen, maximaal rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden, zondag geleidelijk droger en 20 graden.
14: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
15: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
16: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

zijn vertrokken voor het tweede gedeelte van The Anchors Away. Een programma met heel veel musicals en van alles wat er rond draait. Wel ja, welkom dus. En dat tweede gedeelte zetten we in met een Frank Sinatra en een dame die momenteel heel hard in de belangstelling staat. Dat is Celine Dion. Het nummer komt uit de musical, film eigenlijk, The Joker is Wild, waar Frank Sinatra in zat met Mitzi Gaynor en Eddie Albert in de hoofdrol. En het nummer heet All the Way. Celine Dion en Frank Sinatra.

twee stemmen bij elkaar gevoegd. Céline Dion en Frank Sinatra. En de versie van Frank Sinatra die kwam in de tijd uit, als ik me niet vergis, als ik het goed kan lezen natuurlijk, uit de jaren 60, 1963. En Céline Dion zong het in 1999. All the Way, uit de film met Frank Sinatra. The Joker is Wild. Smoke Gets in Your Eyes. Ding dong, de platters. Ja, dat kennen we allemaal natuurlijk. Maar dit wordt Dinah Shore. En Dinah Shore zingt dit nummer uit de musical Roberta. En dat is veruit het bekendste lied eruit eigenlijk. Geschreven door Jerome Kern en Otto Harbach. En de zin eigenlijk, als je hart in vuur en vlam staat, krijg je rook in je ogen. Oftewel, when your heart's on fire, smoke gets in your eyes, is blijkbaar afkomstig uit een Russisch spreekwoord. En Roberta ging in 1933 in première op Broadway met Bob Hope en Tamara Drayson en Alan Jones. De musicalfilm met Irene Dunn, Fred Astaire en Ginger Rogers was eruit 1935. Smoke gets in your eyes, Dinah Shore.

0: smoke gets in your eyes.
1: De Donna Shore dus wel. En Smoke Gets In Your Eyes uit Roberta, de musical dan weer. En nu een nummer dat denk ik niet dat we helemaal gaan laten uitspelen. Het duurt bijna 8 minuten, dus dat gaan we niet doen. We gaan het onderweg halverwege wat afbreken. Maar je hoort wel Diana Ross, Michael Jackson, Nipsey Russell en Ted Ross. En het nummer heet Brand New Day. Het komt uit de musical The Wiz uit 1978. En die is gebaseerd op de musical uit 1974 dan weer. Die heet de roman eigenlijk The Wonderful Wizard of Oz van Frank L. Baum met een Afro-Amerikaanse cast. Dus dit nummer werd geschreven door Luther Vandross en oorspronkelijk werd het gezongen door Stephanie Mills in 1974. Stephanie Mills ken je wel van dat nummer I Never Knew Love Like This Before. Diana Ross, Michael Jackson, Nipsey Russell, Ted Ross, A Brand New Day. Vuur en vlam.

Het duurde meer dan 7 minuten, maar dat is echt voorbij gevlogen. Ja, echt waar. Diana Ross, Michael Jackson, Nippy Russell en Tid Rose uit Brand New Day uit The Wiz. En nu totaal andere koek. Wel ja, een musical met songs van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II. En dat natuurlijk gebaseerd op de memoires van Maria von Trapp uit 1949, The Story of the Trapp Family Singers. Dan weet u dat wij het hebben over, haha, inderdaad, The Sound of Music. De originele Broadway-productie met Mary Martin ging in 1959 in première eigenlijk en won 5 Tony Awards, waaronder de beste musical. De film in 1965 met, u weet wel, Julianne Hough en Christopher Plummer in de hoofdrollen, die kreeg 5 Academy Awards, waaronder ook Best Picture. Het was ook de laatste musical die de twee heren samen schreven, want Oscar Hammerstein stierf 9 maanden na de première op Broadway. Shirley Bassey hebben we bovengehaald. Goed, hè? Climb Every Mountain.

Het is een zalige musical. Het is een zalig nummer. En dan ook die stem van Shirley Bassey erbij. Wat wil je nog meer natuurlijk? Wel, we gaan nog eens laten horen. Niet hetzelfde nummer, niet Shirley Bassey, maar wel uit de Sound of Music. En dan gaan we even naar onze noorderburen. Oké? De Nederlandse versie van The Sound of Music, toen met Hugo Hanen en Maaike Wildershoven en de kinderen. Edelweiss. En Maaike Wildershoven die speelt hierin Maria, terwijl ze dan 12 jaar later moeder Overste speelt. En Hugo Hanen die speelt dan ook weer mee in de musical Siske de Rat, waarmee we zijn begonnen. Dus die cirkel is weer al bijna rond. Oké, okay, Edelweiss en Hugo Hanen. Maaike Wildershoven en kinderen.

0: Terecht in het applaus natuurlijk. Hugo Haan en Maaike Wiedershoven en The Sound of Music. We hebben nog een schitterend nummer klaarstaan. Een schitterend nummer van Lorna Brown en de cast. Maar dat is voor Nadit.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
0: Zoals we hadden beloofd, Lorna Brown en de cast en Waiting for Life. Uit de musical, die is voor één persoon, jawel, Once on This Island. Tekst van Linda Lynn Irons en muziek van Stephen Fishery. Het is gebaseerd op de roman My Love, or The Peasant Girl uit 1985. En dat gaat over het Caribisch gebied, Waiting for Life.

0: So, Lorna Brown and Carsten Wanz on this island uit die musical komt het. En de nummer heet Waiting for Life. En nu een nummer dat iedereen wel kan meezingen. You'll Never Walk Alone. Jawel, het komt uit Carousel. Dat was alweer de tweede samenwerking van Richard Rodgers en Roscoe Hammerstein II. Na Oklahoma dus wel. Michael Ball neemt hier de honneurs waar.
1: When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm,

OBE, Michael Ball, dus de baron eigenlijk dan, Michael Ball. And You'll Never Walk Alone, uit natuurlijk Carousel, over Billy Bigelow. Een man die ze dus stoute dingen doet, die sterft, in de hemel terechtkomt, dan een kans terugkrijgt om alles goed te maken. En ja, dat moet je maar zelf natuurlijk uitzien, natuurlijk. Oké, de film was toen met Gore McRae en Shirley Jones uit 1956. En de Broadway was met Ian Clayton en John Reid. Carol Bruce. Dan gaan we naar Showboat uit 1927. En Jerome Kern en Oscar Hammerstein dit keer. Over de perikelen over een showboat op de Mississippi, de Cotton Blossom, over een tijdspanne van 40 jaar. De eerste film was er toen in 1929 en de tweede film in 1936 met Paul Robinson als Joe en met Irene Dunne. Er was ook een derde film daarover en dat gaat dan over de componist Jerome Kern met uiteraard ook Showboat in. En de vierde film was dan met Catherine Grayson, Eva Gardner en Howard Keel in 1951. Een heleboel showboten dus, allemaal voor dit nummer, Bill.

En verliefd dat ze was natuurlijk. Deze Carol Bruce. En het ging over haar Bill uit de musical Showboat. En nu een groepje dat we niet zo vaak laten horen. Toch niet in dit programma. Het zijn de Monkees. Wat? De Monkees, ja. Het is een nummer geschreven door Jerry Goffin en Carole King. En gezongen door de Monkees als titelsong voor hun film Head uit 1968. Met toen onder andere Annette Funicello en Frank Zappa. Ja. En wist je trouwens dat een single van de Monkees, A Little Bit Me, A Little Bit You, geschreven door Neil Diamond, gezongen werd door David Jones, omdat er geen andere Monkee aanwezig was? Gek, hè? De Monkees, The Purpose Song, uit 1968.

Je zou het kunnen vertalen als The Monkees go psychedelic eigenlijk. Zowat. The Monkees, de Porpoise Song uit de film. Het hun film trouwens. Met Annette Funicello en Frank Zappa. Ah ja, dat verklaart het natuurlijk weer eens. En dan nu een dame die we onlangs hebben moeten afgeven. En dan met Rod Stewart. Baby It's Cold Outside. Werd geschreven door Frank Lucer in 1944 voor de film Neptune's Daughter uit 1949 dan weer. Hoewel er in de tekst dan weer geen sprake is van een feestdag, wordt het vanwege dat winterthema algemeen beschouwd als een kerstlied. Maar nee, het is gewoon een liedje over wanneer het koud is buiten. Goed, hè? Baby, it's cold outside.

Oké, doe mee. Baby, it's cold outside, Dolly Parton. En natuurlijk Rod Stewart.

is de eindtune dan weer eens. Dat betekent dat wij er moeten van doorgaan en dat we hier alles in de veilige handen geven van ons Maria. Het heerlijke programma Memories komt er zo meteen weer aan. Daar gaan we weer 2 uur van genieten. Sowieso. En ik zou zeggen, mensen, profiteer ervan, geniet ervan. Wij zijn weer terug volgende week. Bedankt voor het luisteren en tot dan. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
4: Zeg Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
5: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter, goden niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
7: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva van Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Hechtel-Exel in Limburg is een groep parachutisten in de bomen beland, mogelijk doordat de wind hen uit de richting blies. Ze worden op dit moment bevrijd, zegt burgemeester Jan Dalemans.
9: Het is een samenwerking met verschillende landen en hier worden heel wat parachutisten gedropt. Daar zijn een aantal parachutisten een beetje afgedreven en in bomen terechtgekomen. Eerst was er sprake van 4, op een moment was er sprake van 11 tot 14. Maar op dit moment zijn er 5 mensen die ze hebben kunnen lokaliseren, waarvan er reeds 4 bevrijd zijn.
8: Medisch interventieplan is afgekondigd. Het is nog niet duidelijk of de parachutisten gewond zijn geraakt. Canada wil intensiever samenwerken met Europa, dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europese Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
10: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
8: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. En de Duitse bondscoach Jurgen Klopp komt wel met een erg ruime selectie voor de 4 Nations League wedstrijden van eind deze maand en begin oktober. Het gaat om maar liefst 44 spelers. Het eerste deel speelt de eerste 2 matchen, onder meer tegen Nederland. De andere spelen de 2 andere matchen. Het is voor Klopp zijn eerste selectie als Duits bondscoach. Hij nam na het WK over van Julian Nagelsmann. Duitsland ging er daar al uit in de 16e finales. Vanmiddag en vanavond bewolkt en vooral in het centrum en westen regen, maximaal rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 20 graden.
11: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
12: Allema?
11: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
12: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
13: Wat zei het hem?
11: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
15: Ja,
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè? Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Oboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
18: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
19: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
20: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
18: Ja, maar ik slaap er niet van.
21: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
19: Niks van, we zitten al met een vervanging.
18: Nee, scheetje, wie?
19: De Stefan.
22: Die in ene gesprongen op onze diet.
18: Huh?
22: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
19: Leo!
22: Afrond.
19: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
17: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
23: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Oudhoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Oudhoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
24: Aha, aha, aha, Minerva.
25: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald.

Goedemiddag allemaal, 14 uur gepasseerd, het is weer de hoogste tijd voor Memories. U weet wel, dat programma met weinig bla bla bla en veel goede muziek. En u kan alvast genieten van Billy Vaughan en zijn orkest en Concept September.

Canadian September en zo wel die zultoren is het programma helemaal doorspekt met songs over september. En dit was er eentje van Johnny Favorite.

L-O-V-E of Love staat op het repertoire van, ik weet niet veel, vocalisten, maar dit was de versie van Anthony Warlow.

Everybody loves somebody sometimes. Beter bekend van Dean Martin, maar dit was de stem van Sarah Vaughan.

0: Love me with all of my heart, Jai Mayoni. Zij was de laatste vrouw van Louis Prima, die krijgen we zo dadelijk te horen. Samen met Chili Smit, de vrouw voor Jai Mayoni van Louis Prima en voor Naat Nieuws.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Deven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, na een hoerenkoek spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.

Weet jij, in september, dat was natuurlijk eentje van Pussycat. En liebe mich wie in september wint, vind ik wel een hele rare titel. Dat was er eentje van Gigi Anderson.

Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip.

0: sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suutensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
6: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
7: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
6: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
7: Allee, ik ben erbij.
6: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
8: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
9: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
8: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
9: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
8: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
10: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
11: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
11: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
12: Dank u vriendelijk voor vanavond.
11: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
13: Radio Minerva.
14: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
13: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
15: In Hechtelijksel in Limburg zijn 5 parachutisten gewond geraakt. 3 van hen zijn zwaar gewond. Het gaat om militairen, maar het is nog niet duidelijk uit welk land. Je hoort Sanne Prees van de brandweer.
16: Er zou vandaag een internationale oefening zijn waarvan een 250-tal parachutisten deelnemen uit verschillende landen dus. Enkele van die parachutisten zijn afgedreven in bosrijk gebied in Hechtel-Exel. Wij hebben momenteel weeks van 5 parachutisten die in de bomen beland zijn. Wij zoeken momenteel ook nog naar eventuele andere slachtoffers, omdat er vermoeden is dat er nog vasthangen.
15: Het medisch interventieplan is intussen opgeheven. De aardappeloogst in Vlaanderen was al 25 jaar niet meer zo slecht als dit jaar, dat zegt de Boerenbond. Door de hitte en de droogte de voorbije maanden zijn er een vijfde minder aardappelen geteeld in ons land. Daarmee hebben we minder oogst dan onze buurlanden. Welke impact dat zal hebben op de prijs van de aardappelen is nog onduidelijk. En in Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linksblok haalt 176 zetels, des 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Kristersson strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal nu dus opnieuw een regering moeten vormen. Bewolkt met aan de kust, kans op regen, maximaal rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend wordt wisselvallig. Zaterdag maximaal 22 graden. Zondag iets droger en een graad of 20.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
17: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
17: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
17: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
18: Met Immobip ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobip.
20: Aha. Minerva.
21: Memories. De mooiste herinneringen aan vroeger. Opgehaald door Maria.

Tagirag. En daar hadden we wel wat volk bij nodig. Het volledige orkest van Tetiet en Edmund de Ros samen op hun podium. En zo zijn we aangeland in het tweede gedeelte van het programma Memories van Maria.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, gaat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

engine below. En alle plaatjes zijn weer gespeeld. Dus dit was weer het einde van Memories. U krijgt nog groetjes en tot een volgende keer. Dag.

je wegging, was ik nergens. En ik dacht, hoe kom ik ergens? Spring van de hoogste kerktoren af. Ik liep maar wat te lijden en kon niets meer onderscheiden. Was nergens toe in staat, gewoon weg maf. Toen kreeg ik eindelijk vroeging, wou niet meer steeds de kroeg in. Zit te treuren om de dagen van voorheen. Ik dacht, wat helpen zorgen, denk dan liever aan morgen. Ik kom er alweer aardig overheen. Ik heb voor je gekropen en mijn tranen laten lopen. Jij zat maar kil te kijken op je troon. Gedroeg je al.

0: Sander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veuren wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
2: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
3: Land of hope and glory.
2: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De zoekactie in Hechtel Exel is afgelopen. De hulpdiensten zochten daar nog naar vermiste militairen die mogelijk in de problemen geraakten toen ze met hun parachutes in de lucht hingen. 5 militairen raakten daarbij gewond. 1 van hen een Amerikaan zwaar gewond. Je hoort Sanne Drees van de brandweer. Actrice Chris Bonny is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simon, het personage van Marleen Merks. Bonny stond ook op het theater en speelde ook in films, zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90. In Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linksblok haalt 176 zetels, dat is 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Kristersson strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal nu dus opnieuw een regering moeten vormen. Bewolkt met aan de kust kans op regen, maxima rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend wordt wisselvallig. Zaterdag maximaal 22 graden. Zondag iets droger en een graad of 20.
7: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
10: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
9: En wat kost deze schatting?
10: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 0-2-226-93-93. Edem?
11: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Aha, aha, aha.

0: van Krijn.
1: Nog eens.
2: Wolf en Krijn.
1: Op de radio en dat is zo gelukkig gevoel.
3: Nee, maar dat is toch fantastisch.
1: Hey, woehoe.
4: Zag je voor het eerst in het echi?
5: Ja.
4: En ik dacht...
6: Ja, is het goed?
7: Zeg eens, daar wordt aan de deur geklopt.
3: Wie zou dat zijn?
0: Pol van Krijn.
8: Kom jong, het is Wagenberg. Koffiekles is gedaan.
0: Pol van Krijn op donderdag. Wat fijn dat u luistert. De voorbije twee uur souvenirs zijn, ja, alweer souvenirs natuurlijk. Maar wij gaan puur naar de realiteit tussen 4 en 6 op donderdagmiddag. Want dan zit Gerry van de Putten helemaal klaar met een stapel platen om jou de beste muziekjes voor te schotelen. En dat doen we in Pol van Krijn op donderdag.

Top 1000 van Radio Minerva? Ja, dat is al enkele weken geleden natuurlijk, in augustus. Het was weer een top 1000 en ik zit me dan suf te denken. Deze plaat van The Fortunes, stond die erin en zo ja, op welke plaats? Ik zou het even moeten nakijken, maar wij gaan genieten van Here Comes That Rainy Day, Feeling Again.

Onze romantische plaat van daarnet was er eentje van Leslie Gore, Young Love. En daarna hoor je de Drifters met Baby What I Mean. Welkom bij Radio Minerva.

Elke week zitten Geer en ik rond de tafel om de beste plaatjes te kiezen. Ja, de beste plaatjes, dat is natuurlijk onmogelijk, want dat is voor iedereen persoonlijk. Maar goed, we mogen die onmogelijke droom blijven.

zijn iets na vier 17 september, vrienden. En ook dan wordt er aandacht besteed aan een belangrijk item. En vandaag is dat de dag van de pedagogische medewerker en de dag van de leider of leidster. Het is een dag waar men waardering en aandacht vraagt voor al die professionele mensen die vaak te werk worden gesteld in de kinderopvang en in de jeugdsector. Want laat ons niet vergeten, de jeugd en de kinderen, dat is zowat het belangrijkste goud wat wij in handen hebben.

0: Niks is zo plezant als op tijd en stond een goed danske te placeren. Al is dat niet zo voor de hand liggend op sommige momenten. Ik denk bijvoorbeeld aan wat ik hier op de achtergrond hoor. Een tangoke. Dat is niet voor beginners, denk ik dan. Alhoewel, als ik naar dansen op de plaats kijk, er zijn heel wat Minerva luisteraars die dat heel goed kunnen. 3 exemplaren van dit nummer. Kom, dans met me in de morgen. Heb ik voor jou klaar liggen. De eerste, onze oude getrouwe Eddie Walli. De tweede is Jo Walli. En de derde, de Duitse versie, is van Gerhard Wendland.
1: De 3 draai voor deze week.

Ja, je hoort in het wegdromen in de muzikale zomer van Radio Minerva. Het kan nog eventjes, maar niet zo lang meer, spijtig genoeg, vrienden, want volgende week is het van datum. Dan begint de herfst en zullen we moeten wennen aan donkere dagen. Wat meer regen, wat meer wind, vallen van de blaren. Allee, allemaal leuke dingen, maar er is nog altijd natuurlijk Radio Minerva. Dat mag je vooral niet vergeten.

Ja, ja, Radio Minerva en zijn luisteraars, die zijn grote familie. Germijneke, die stuurde me daarnet nog op. Die zegt, Pol, het is niet waar, hè. Herfst betekent dat er geen muzikale zon meer in onze radio gaat schijnen op donderdag. Ja, natuurlijk wel, Germijneke. Daar gaan we voor zorgen. Ook al is het een herfstzonneke. En je voelt je altijd jong als die radio opstaat. Wel, ik zal je jong laten voelen, Germijn. Houd u vast aan de tak.

0: meest tegen ons zeiden, dat is potverdikke, maar lang geleden. Ja, dat is geleden van een tijd dat wij uit de kartonnetje sinaasappelsap dronken met zo'n strooiken in. Weet je nog wel?
1: Zij dat...

Een muzikaal geschenkje op donderdag om 4 uur bij je thuis geleverd. Paul van Krijn op donderdag bij Radio Minerva. Ah, Paul. Ja, Paul van Krijn dus op donderdag.

Hush, not the word to Mary John Rose. Je luistert nog altijd naar Radio Minerva. Welkom vrienden, Paul van Krijn op donderdag. En we blijven bij jullie tot

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
4: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
4: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
5: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
4: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
8: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zo.

0: Maar iets bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
1: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
0: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
1: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
0: Allee, ik ben erbij.
1: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Fond Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreet en betant.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Raa.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
4: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Een social media verbod voor kinderen onder de 13, dat heeft de Europese Commissie beslist. Tussen de 13 en de 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Je hoort Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
9: Het positieve daarin is dat ze echt strenge verplichtingen oplegt voor platformen die gewoon veiliger moeten zijn voor onze jongeren. Vandaag zien we dat de kinderen eindeloos scrollen omdat dat ook zo verslavend is ontworpen. Of dat ze via algoritmen bepaalde in soort van rabbit hole geraakt. En dus we eigenlijk willen Europa die risico's aanpakken en ervoor zorgen dat platformen veiliger zijn voor de kinderen.
8: Vooraleer een kind wil inloggen, zal het eerst zijn identiteit moeten bevestigen. Bijvoorbeeld met It's Me. In Hechtel-Exel in Limburg is 1 Amerikaanse militair zwaar gewond geraakt. Hij raakte in de problemen toen hij de controle verloor over zijn parachute na een windstoot. 4 andere militairen raakten lichter gewond. De militairen namen deel aan een grote internationale oefening met in totaal 250 parachutisten. Actrice Chris Bonnie is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simon, het personage van Marleen Merks. Bonnie stond ook op het theater en speelde ook in films, zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90. Koningin Mathilde gaat zondag naar New York. Ze zal daar 3 dagen aanwezig zijn op een vergadering van de Verenigde Naties. Op de agenda staan onder meer een ontmoeting met de secretaris-generaal Antonio Guterres. En ze zit ook samen met verschillende organisaties van de VN. Het ontwikkelingsprogramma bijvoorbeeld, dat wordt geleid door ex-premier Alexander De Croo. Coward van Lucas Dont zal dit jaar het Filmfest Gent openen. Het is al de 3e keer dat Dont die eer krijgt. En dat is geen toeval, zegt programmator Wim de Witte. Het Filmfest Gent loopt van 7 tot en met 18 oktober. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 12. Morgen droger en meer zon bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met kans op regen bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger met kans op zon in de namiddag en 20 graden.
10: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
11: Ik ben helemaal zeker over mijn rol.
12: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
13: Gewoon spelen wat er staat, Koetier.
11: Ja, maar ik slaap er niet van.
14: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
12: Niks van, we zitten al met een vervanging.
11: Nee, scheetje, wie?
12: De Stefan.
15: Die een enige sprongen op onze diet.
11: Huh?
15: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
12: Leo!
11: Afrond.
12: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
10: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè? Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
18: Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
18: 0485 54 87 85.
19: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambien overaan. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt.
2: Klinkt het niet dan botsen?
3: Paul van Krijn.
4: Mooie keuze.
5: Oh, wow. Damn.
3: Donderdagmiddag.
6: Ik ben al sinds heel blij dat ik hier zit.
0: Welkom terug, vrienden. Paul van Krijn op donderdag met muzikale ondersteuning van Geri van de Putten. Tijd voor de Griekse dame, Nana Mouskouri, maar deze keer in het Spaans. Me voy pa'l pueblo. Ik ga naar het dorp.

De wereld staat op zijn kop, denk je de laatste tijd wel eens. Maar niks is minder waar, er zijn nog zekerheden. Verliefdheid bijvoorbeeld. En ik laat expert Vicky Carr op jullie los.

0: De debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh.
0: We draaien hun eerste plaatje tot het gaat.
4: Tot het gaat.
5: All I do the whole night through is dream of you.

Onze volgende crooner is jaren actief geweest, van in de jaren 50 tot 2025. Ik heb het over Johnny Mathis. In dit geval met Go.

Hou jij wel eens af en toe van een cocktail met de naam Margarita? Dat is een hele lekkere Mexicaanse cocktail met tequila, triple sec en limoensap. Lekker, lekker verfrissend. Maar ook de muziek is mooi. Masara, Margarita.

Ik had het daarnet met Gerry over cocktails. Cocktails kan erg verraderlijk zijn, mijn vrienden. Is lekker fris, smaakt naar een limonadje, maar potverdekken, als je er een paar op hebt, ja, dan staat de wereld inderdaad

0: De tijdscapsule.
1: Reizen weer razendsnel door de tijd naar 17 september. In het Savoy Plaza Hotel in New York heeft RCA Victor op die datum in 1931 een demonstratie van de allereerste langspeelplaat op 33 toeren. Vastgelegd op dit nieuwe toerental is een complete uitvoering van de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven te horen. Deze nieuwe vinding slaat echter niet aan bij het grote publiek. Een grammofoon is nog altijd een luxe artikel. Het is pas in 1945 dat de eerste langspeelplaat opnieuw wordt gelanceerd. En in Londen gaat in 1964 de James Bond film Goldfinger in première. Voor de derde keer speelt Sean Connery de rol van geheimagent 007. De Duitse acteur Gert Frobe speelt zijn tegenstander Goldfinger. En Vanessa Williams wordt in 1983 als eerste zwarte vrouw tot Miss America gekroond. Nadat er naaktfoto's van haar uit 1982 in Penthouse zijn gepubliceerd, moet ze haar titel in 1984 weer inleveren. Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan. Het zijn allemaal succesrijke vertolkers van de superspion Bond. Maar een van de toppers die het allemaal muzikaal mocht opvrolijken was zeker deze dame, Shirley Bassey.

The Mindbenders, a groovy kind of love, 1965. Er waren meerdere versies. Ik denk aan Tony Wine en natuurlijk in de jaren 80 die mooie versie van Phil

De bedoeling van Paul van Krijn op donderdag is de muzikale zon in je radio te brengen. Ja, en daar zal de centenindex, die vooral de ouderen onder ons treft, niks aan veranderen, vrienden. Want één ding is zeker, we hebben toch een mooie zomer gehad.

In 1980 brachten de mannen van Kool and the Gang het album Celebrate uit. En dat er gefeest en gevierd werd, dat zal wel zijn, want het werd een hitalbum. En daarop stond dit nummer, Jones vs. Jones.

Ja, ik mag het zeggen, hè. Die Michel Fugain. Ja, jongens, die klinkt precies gelijk een gepensioneerde, hè. Want die mannen, die hebben ook nooit tijd.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele anderen. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
5: Land of hope and glory.
4: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexander Scholtes.

0: BE, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Een social media verbod voor kinderen onder de 13, dat heeft de Europese Commissie beslist. Tussen de 13 en de 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Dat is een goede zaak, vindt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
4: Met de Vlaamse regering willen wij ook dat platformen gewoon veiliger zijn, dat de echte risico's worden aangepakt. En dat is wat Europa voorschrijft, strenge verplichtingen voor die platformen die eigenlijk moeten veilig zijn. Als een product niet veilig is, dan mag dat niet verkocht worden. Hè. Dan halen ze dat uit de schappen. Maar online moet dat ook gelden en dus die platformen moeten gewoon ook echt veilig zijn.
3: De lidstaten moeten die plannen nu eerst nog goedkeuren. Goed nieuws van bij spelletjesmaker Kartamundi in Turnhout. Daar zoeken ze 100 nieuwe mensen, vooral technische profielen. Voor snijden, verpakken en drukken bijvoorbeeld. Op dit moment werken er zowat 600 mensen voor Kartamundi in ons land. In Saoedi-Arabië is een dode gevallen nadat hij geraakt werd door het puin van een neergehaalde drone. Er vielen ook 2 gewonden. Ook meerdere gebouwen en voertuigen raakten beschadigd. Volgens de civiele bescherming was de drone afkomstig van Houthi-rebellen in buurland Jemen. En Afitiam mag weer. Een jaar na de heisa op het WK in Tokio start ze morgen opnieuw in een zevenkamp. Dit keer in Talence in Frankrijk. Tiam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Ze is 32. De Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, hebben hun laatste groepswedstrijd gewonnen op het EK in Finland. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons zijn nu zeker van de 8e finales. Op het WK vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu willen ze beter doen. Op meer dan 70 plaatsen is het nu zondag autovrije zondag. Nog nooit deden zoveel steden en gemeenten daaraan mee. Vorig jaar waren het er nog maar 53. In sommige steden zijn er straatfeesten, in andere mag je gewoon niet met de auto door. Iedereen organiseert het op zijn eigen manier. Ook Wallonië doet mee onder de naam Dimanche sans voiture. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
10: Zies, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
9: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
11: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
10: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
12: Robert, de expert? Nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, de 's avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.

0: zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.
0: En kom ik dan terug, dan doet hij o zo.

Wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel goed kwaad. Maar zeg dan steeds tot hem, met je allerliefste.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
4: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
5: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
4: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
5: Allee, ik ben erbij.
4: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Een van de Ventiluswerven mag niet opgestart worden. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Het gaat om werkzaamheden in Izegem. Daar moet een hoogspanningsstation uitgebreid worden. Maar buurtbewoners kwamen daar tegenin. Er wordt nu nog bekeken of de werken tijdelijk of permanent gestopt moeten worden.

Sint-Illus is de hoogspanningslijn die aangelegd wordt in West-Vlaanderen. Navitiam komt morgen weer in actie op de Zevenkamp, dit keer in Talence in Frankrijk. Het is de eerste keer na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Daar mocht ze eerst niet mee naartoe. Uiteindelijk ging ze toch, maar moest ze opgeven met een blessure. Tiam is drievoudig Olympisch kampioene Zevenkamp, ze is 32. Wielrennen dan. In de ronde van Slowakije heeft de Fransman Paul Magnier ook de tweede rit gewonnen. Hij was opnieuw de snelste in de massasprint. De Italiaan Thomas Capra werd tweede, de Tsjech Simon Vaníček derde. De ronde van Slowakije loopt nog tot zondag. De Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, hebben hun laatste groepswedstrijd gewonnen op het EK in Finland. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons zijn nu zeker van de achtste finales. Op het WK vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu gaan ze voor een medaille. Coward van Lucas Dont zal dit jaar het Filmfest Gent openen. Het is al de derde keer dat Dont die eer krijgt. En dat is geen toeval, zegt de programmator Wim de Witte. Het Filmfest Gent loopt van 7 tot en met 18 oktober. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De cipiers in onze gevangenissen gaan het werk neerleggen. Volgende week vrijdag voor 24 uur. Dat hebben ze beslist na een teleurstellend overleg vandaag met het kabinet van justitieminister Verlinde. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
3: Wel, wat wij nog altijd verwachten is dat de minister richting de regering stapt en zegt van het lukt ons niet om die overbevolking naar beneden te krijgen. Met de maatregelen die in maart zijn opgelegd, dat er een serieus plan komt om die achterstand in verlof om die af te bouwen. Dat zijn toch wel twee essentiële punten waarover we vinden zijn personeel van de gevangenissen succesvol moet krijgen.
2: Een van de Ventiluswerven mag niet opgestart worden. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Het gaat om werkzaamheden in Izegem. Daar moet een hoogspanningsstation uitgebreid worden. Maar buurtbewoners kwamen daar tegenin. Er wordt nu nog bekeken of de werken tijdelijk of permanent gestopt moeten worden. Ventilus is de hoogspanningslijn die aangelegd wordt in West-Vlaanderen. Het aantal migranten en vluchtelingen dat Europa binnengrijpt.

geraakt is fors gedaald. Het waren er tot nu toe 60.000 of bijna 40% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat laat de VN weten. Maar het aantal mensen dat sterft onderweg op zee stijgt dan weer. Dat waren er dit jaar net geen 2.300. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger. Kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Donderdagavond, iets over acht. Tijd voor...
1: Elk nummer troef.
0: Met...
1: Jos.
0: En Thomas.
1: Zeker. En het is weer een specialeke, hè?
0: Ja, het blijft zonder Fons.
1: De Fons zit nog altijd in warmere orde in Mexico. Maar ook vandaag hebben we gekozen voor een nieuwe telefonist.
0: Ja, welkom Andy.
2: Goedenavond.
1: Andy, stel u een keer voor aan de mensen.
2: Ik ben Andy, ik ben 42 jaar en ik ben je al een paar keer genoemd in deze programma, want meestal heeft de Jos wel eens een liedje van mij bij en dan ben ik altijd heel gelukkig mee.
1: Voilà, en vandaag dacht jij, ik ga de grote schoenen van telefonist Thomas gaan ik vullen en ik ga hier aanwezig zijn voor de mensen.
2: Inderdaad, het is prachtig om te zien hoe Thomas de rol als vervanger van de Fons vlekkeloos vervult. Ik ben ongelooflijk onder de indruk van zijn prachtige radiostem en zijn spitsvondigheid. En het feit dat hij ook vandaag hier weer al zit zonder broek. Dat is heel knap.
1: Die rol heeft hem van de Fons inderdaad jammer overgenomen.
0: Ik heb wel zijn naturistenhanddoekje kunnen lenen.
1: Ja, voor de geur in de studio is dat minder. Maar kijk, ik snap wel dat je het gevoel van de Fons graag wilt meegeven aan de mensen.
2: Ik moet wel zeggen, van het zitten zonder broek ben ik wel net iets minder onder de indruk.
1: Dat wil zeggen, liefste luisteraars, dat de warme stem van Andy klaar zit voor jullie op 03-219-1727. Zoals altijd mag dat om troef door te geven. De winnende lottocijfers. Je kunt met een Andy ook gerust een boomje opzetten over de voetbal. Dat kan allemaal perfect. Je kunt lid worden. Hij zit voor jullie klaar. En ondertussen, Thomas, gaan wij... muziek spelen?
0: Ja, ik zal nog eerst even...
1: Iets over Ray Frankie vertellen?
0: Ah, je hebt hem al verklapt.
1: Ah, sorry.
0: Ja, hij is geboren als François Victor de Pape in 1917 en ook onder die naam overleden in juli 2002. Maar voor ons is hij natuurlijk altijd onsterfelijk als...
1: Ray Frankie.
0: Ja, en als volgende nummer heb ik iets bij van Pink Martini. Dat is,
1: dat is veel moderner, toch? Hè?
0: Dat is recenter, inderdaad. En ik hoor de telefoon al overgaan.
1: Voilà.
0: Dat is Andy zijn eerste beller. Die is in 1994 opgericht, die groep, door Thomas Lauderdale. En dat was iemand die al van jongs af aan actief was in de politiek. En die ging ook naar veel fundraisers. En die vond dat die muziek daar te luid of te saai was. En dan heeft hij maar zelf een groepje opgericht. Hier is hij met Donde Estás Yolanda. MUZIEK

0: Oké, er is duidelijk iets mis met deze opname. We gaan gewoon verder naar het volgende nummer. Dat is de keuze van Danica ineens. Dit is The Mighty Panther. Dat is een Calypsonian uit Trinidad. Die is daar geboren in Trinidad. Die is, heeft deze fantastische schijf gemaakt en is daarna naar de States verhuisd voor daar verder carrière te maken.
1: Dus ook die rol heb je overgenomen?
0: Ja, ja, ik moest, na vorige week moest ik wel.
1: Na het nummer voor Jan 10 komt nu het nummer, en hopelijk werkt dit wel goed.
0: Ja, en we gaan nog eens zien wat er aan het was met het vorige nummer ondertussen. Hè. Hier is Mighty Panther met The Big Bamboo.
2: I ask my woman, what can I do to make her happy and to keep her true?

0: Jos, dat was Vernon Joseph Roberts, die in Trinidad geboren werd en in de Bronx overleed in 2002. 3 weken na Ray Frankie gestorven.
1: Oei.
0: Dat kan geen toeval zijn, hè?
1: Nee, alle grote zangers zijn zo maar in dezelfde periode gestorven.
0: Ja, die dacht, een wereld zonder Ray Frankie, die laat ik aan mij voorbij gaan. Echt een Mighty Panther.
1: Dat snap ik wel. Zeg, het nummer van Pink Martini gaan we niet meer... daar is iets misgegaan, technisch, maar we vinden ook niet hoe we het kunnen herstellen. Dus zelfs misschien iets voor volgende week.
0: Wie weet.
1: Wie weet.
0: Maar ik heb gelukkig nog veel muziek.
1: Is daar veel andere muziek
0: mee. Ik heb voor u een Franse zangeres mee, Jos.
1: Mag ik eerst nog iets vertellen?
0: Zeker.
1: Want ik wil nog even zeggen, dus de mensen kunnen bellen, dat hebben we al gezegd. Ze zijn ook al duchtig aan het bellen. Hè. Yvonne uit Deurne-Noord heeft ons al gebeld, dus die heten we welkom. Maar mensen kunnen ons ook mailen natuurlijk. Thomas@radiominerva.be of Jos@radiominerva.be.
0: Of beide.
1: Of beide.
0: Maar bel vooral, hè. Onze telefonist Andy die zit klaar om met jullie te praten.
1: Zeker.
0: Ik heb mijn zomerhit bij, Jos.
1: Hola.
0: Door de Franse zangeres Sheila gebracht. Sheila die heeft maar liefst 39 gouden platen behaald in Frankrijk. En er is maar één Franse artiest die beter heeft gedaan. 40 gouden platen voor...
1: Charles Aznavour.
0: Nee. Johnny Hallyday.
1: Ah, dat was mijn tweede gok.
0: Ja. Ik had u nog eens moeten laten gokken. Ja, die heeft eigenlijk een bom van een carrière gehad. En dit is redelijk in het begin van haar carrière.
1: Veel covers, hè? Heeft hij niet heel veel zo Franstalige, like Claude François, zo veel Franstalige versies van nummers gemaakt?
0: Ja, dit is het origineel van John D. Loudermilk. Dat we kenden origineel door... niet door...
1: speelt Sandy het nummer? Posey, het ging nog komen, het ging nog komen.
0: Niet door Sandy Posey, maar door... ik zal ze niet weten te zeggen. Hier is Sheila met Dollar Glass.

0: Ja, Sheila zag in weerspiegeling hoe dat haar liefdesinterest met een ander ervan doorging.
1: Mooi nummer, mooi nummer.
0: Een andere invulling van het origineel, geen letterlijke vertaling van de tekst.
1: Ja, en ik ken Sheila vooral van zo wat meer rockier nummers. Dus ja, dat is mooi om haar zo in een ballade te horen.
0: Ja. Wie dat we nog in een ballade hebben gehoord daarnet is telefonist Andy. Die heeft maar liefst al 3 luisteraars aan de lijn gehad.
1: Vertel ons iets, Andy.
2: Zeker, zeker. Ik heb Yvonne uit Deurne-Noord al aan de lijn gehad. En die kon ons laten weten dat ze trouwe post zit samen met Swa. Alhoewel dat de Swa precies wel misschien van plan was om later over te schakelen naar de voetbal.
1: Nee, Swa, nee, bij ons blijven.
2: Maar zolang dat het hier allemaal goed loopt, dan blijft hem nog wel even hangen, denk ik. En ik heb ook telefoon gehad van een Herman uit Mechelen.
0: Ah, welkom Herman.
2: En
0: welkom.
2: De Herman die had eigenlijk al een heel snel een troef. Die vond de Ray Frankie, die vond hem al heel goed. Dus die is tot al helemaal omcirkeld bij de Herman als mogelijke kanshebber voor de troef. Maar ik heb hem ook gezegd dat de show nog lang duurt en dat hem altijd mag bellen als hem van gedacht verandert. En dan tenslotte heb ik net telefoon gehad van Fieke en Wart en Fran uit Ekeren. Die konden mij zeggen dat ze het laatste nummer van Sheila Down Like Glass heel mooi vonden. En ik kreeg daar ook de opdracht van om de groeten te doen aan Julia uit Rotterdam.
1: Maar jongens, toch.
2: Mensen die heel dicht aan mijn hart liggen.
1: Het is een soort van community dat we hier aan het creëren zijn. Voilà, merci Andy, tot ziens.
2: Tot ziens.
0: Dan gaan we verder met muziek, hè, Jos?
1: Zeker, daar zijn we voor.
0: We zijn hier aan de eerste zweet van de week toegekomen. Want net als jij ben ik ook wel fan van onze Zweedse muzikanten. En ik heb een prachtige stem voor u meegebracht. Hij is geboren in Luleå in 1935. En jammer genoeg in 1989 al van ons heen gegaan. Het is Gunnar Wiklund met Nu racer jou hem.
1: En wat betekent dat?
0: Zal ik ze biedt zeggen.

0: bedankt Gunnar Wiklund voor deze prachtige versie van I Wanna Go Home, origineel door Billy Grammer. En nadien ook door Tom Jones opgenomen onder de titel Detroit City.
1: Ik herkende het ergens, maar ik kon er niet de vinger op leggen.
0: Een mooie stem ook, vind ik. Een beetje geïnterneerd.
1: Ja. Ja, we hebben hem al een aantal keren. De betere neefs. Ja. Ik heb al een paar keer of twee, drie gespeeld, denk ik. Als zweet van de week. Een ontdekking.
0: Ja. Misschien een troef voor jou. Maar de volgende denk ik dat iets minder kans maakt. Want ik heb een artiest meegenomen die dat jij in het algemeen niet zo goed weet te pruimen. Maar waar ik ongelooflijke fan van ben.
1: Ik denk dat ik even pipi ga doen. Ja.
0: Hij is geboren als Guido August Constantia Versmissen.
1: En het had daar beter bij gebleven.
0: En hij heeft hij een beetje opgesmukt naar Guido Belcanto. Ik heb nog een leuk weetje meegepakt over Guido Belcanto. Die heeft een eigen wielerwedstrijd in Westoeter. Of Westouter. Westoeter.
1: Westoeter.
0: Ja. Moest er iemand luisteren uit die streek en de juiste correcte benaming, uitspraak kunnen doorbellen. Andy zit te wachten op 03-219-1727. maar dat is eigenlijk geen echte koers. Dat is meer een voor de liefhebbers.
1: Gelijk Guido Belcanto ook geen echte zanger is.
0: Er worden daar prijzen uitgedeeld, Jos. Voor de meest sexy renner, de moedigste deelnemer, de mooiste outfit, de pechvogel van de dag, de grootste zweter en zelfs de mooiste bierbuik.
1: De grootste zweet?
0: Zweter.
1: Ah, zweter. Ja.
0: Anders is het nogal makkelijk, hè. Zlatan Ibrahimovic. Zo er eens naar luisteren? Hij heeft een liedje uit de gebied 2017 meegepakt en het heet Meneer de Politieman. Ik vind het mooi.

Hey. Ik werd gearresteerd vannacht, ik ben mijn auto kwijt. Dronkenschap achter het stuur, ontkennen kon ik niet. Drie keer moest ik blazen, drie keer boven de limiet.

concert, een tv-show, een interview. It's true. Denk je dat ik rijk ben? God, was het maar waar. Kijk eens naar mijn auto, zag je ooit een vuiler kar? Ik woon niet in een villa, ik woon in een houten hut. Ik kom niks tekort,

0: zei, meneer Belcanto, hier houdt het voor u op. Strompel maar te voet naar huis of bel een taxi op. Ga strompel maar te voet naar huis of bel een taxi op.
1: Hallo?
2: Dat was Guido Belcanto. Je zit erdoor geraakt, Jos.
1: Ja,
2: ik heb de deurlichtjes moeten blokkeren, maar je hebt het toch uitgeluisterd.
1: Ja, ik ben wel... Hoe lang heeft het geduurd? 4 minuten van mijn leven kwijt. Ik heb ondertussen ook 3 mailtjes gekregen, Thomas, van Hendrik en Gerda. Die luisteren ook altijd. En die zegt, zelfs zonder de fonds luisteren we naar jullie. En die willen Radio Meneer van nog eens expliciet bedanken voor de tickets voor Hooverfonding die ze vorige keer gewonnen hebben. Gratis gedaan, wou ik zeggen, maar graag gedaan dus. Ook Lutgert is erbij, die vond Shida al zeer te pruimen, maar Lutgert weet als geen ander om niet te vroeg troef te kiezen. En ook Anne is erbij uit Brugt, die niet grote fan is van Johnny Cash, maar ze heeft een nieuwe concurrent met Guido Belcanto. Anne, ik deel de mening volledig.
2: Dus ik kan u niet warm maken op 7 november om mee naar de Roma te komen om Guido Belcanto te zien.
1: Ik steek nog liever een breinaald in mijn oor.
2: Oké, dat is duidelijk. Dan zoek ik iemand anders. Tijd voor muziek?
1: Graag.
2: Ja, ik heb Kenny Rogers mee.
1: Ah.
2: En die had last van het Canary van Ari-syndroom. En die heeft daar een heel excuus verzonnen. En er een liedje mee gemaakt. En dat was dan toevallig zijn eerste grote solo-hit ook nog eens. Zullen we eens luisteren naar zijn excuus?

0: Ja, Kenny Rogers zat er mee in. De Lucille gewoon met 4 Hungry Children en A Crop in the Field van haar vent was weggegaan. En dan Canary van Harry.
1: Ik ben wel blij dat dit Guido Balkanto heeft weggespoeld.
0: Oké. Okay. Ik heb nog een beter doorspoelmiddel bij.
1: Aha.
0: Kende jij, waar hangt hem hier uit, Herman van der Velden?
1: Ik ken alleen Herman uit Michelen.
0: Oh ja. Herman van der Velden kende misschien als Danny Everett.
1: Goed,
0: hij is geboren in Venlo.
1: In Venlo?
0: Dat is een Hollandse artiest. Een beetje slager, maar ook zo wat Amerikaanse invloeden. Ik vind hem een beetje Roy Orbison meets The Drifters.
1: Hola.
0: En voor het volgende nummer heeft hem zeker naar The Drifters geluisterd.

0: Danny Everett met Indo Dreams. Dromen van Indonesië zeker? Hè?
1: Ik vermoed het, ja. Hij was hij ook van Indonesische afkomst?
0: Nee, nee, maar misschien door de Blue Diamonds geïnspireerd geraakt. Nee.
1: Ondertussen heeft Gerda ook een mailtje gestuurd dat voor haar Guido Belcanto troef is. Ja.
0: Dankjewel, Gerda. onze burgemeester, oh nee, onze vorige burgemeester zou in het Latijn zeggen de coloribus, de gustibus of zoiets.
1: Non disputandum est.
0: Oh, voilà, jij kunt ook burgemeester worden.
1: Zeker.
0: Jij wordt onder indruk van het gitarretje van de Danny.
1: Ja, ik hoorde daar een toffe gitarretje.
0: Ik denk dat gitarretje, dat is een Hollands gitarretje, want in het volgende nummer zit dat ook in een beetje. We blijven in Nederland met de Walkers, een groep uit Maastricht. Maar we gaan eigenlijk niet echt in Nederland blijven. We gaan naar het strand van Kithara in Griekenland. Hier zijn ze met My Darling Elena.

0: Met je fluit en je roep eindigt deze troefschijf.
1: Want we hoppa!
0: We hebben bericht gekregen, hè, Jos?
1: Zeker. We moeten nog twee luisteraars verwelkomen. William uit Berendrecht en ook Sergio uit Antwerpen. En voor mij is dit zeker een kanshebber voor de troef en ook zo voor Sergio. En ook Jenny heeft gebeld met onze telefonist Andy en die...
0: Ja, die heeft al een top 3
1: klaar. Die heeft al een top 3.
0: Maar dat is te vroeg,
1: Jenny. Er komt nog, Jenny.
0: We gaan naar een top 5 moeten gaan, bij Jenny.
1: Als er nog mensen willen bellen, telefonist Andy zit voor jullie klaar op 03-219-1727. En hij zwaait er zelfs bij.
0: En dan gaan we ineens verder naar het volgende nummer. Ik heb een artiest bij die ik al eens heb meegenomen. Johnny Crawford. Nu, dat is iemand die op jonge leeftijd al bekendheid verwierf door zijn rol in de westernserie The Rifleman. En... dit nummer dat ik nu bij heb, Petite Chanson, is een B-kantje dat uitkwam in 1963. En de A-kant was What Happened to Janie. Dus dit is Petite Chanson van Johnny Crawford.

0: Ja, ik hoor dat hij zoals Johnny Crawford nog niet zo oud, nog niet echt een rasperige stem.
1: Ik wou net zeggen, je zou zelfs kunnen zeggen dat het bijna een vrouwenstem is.
0: Ik vind Helen Shapiro bijvoorbeeld mannelijker klinken dan onze Johnny Crawford.
1: Zeker.
0: Jos, kende jij Patje Bone?
1: Niet persoonlijk.
0: En ken je Pat Boone?
1: Zeker. Maar ook niet persoonlijk, maar helaas. Maar wel.
0: Ja, inderdaad. Je zou hem nog kunnen leren kennen, want die mens is ondertussen 92 en still alive and kicking.
1: Zeker.
0: En die was in de tijd, was eigenlijk een tweede achter Elvis, qua populariteit.
1: Ja.
0: Ik heb van hem een nummer meegebracht uit 1957. Het is niet origineel van hem. Het is origineel in 1940 door de Inkspots featuring Bill Kenny uitgebracht.
1: Die heeft de Fonz al eens gespeeld.
0: Ja. Dit is een B-kantje van de single April Love. En het heet When the Swallows Come Back to Capistrano. Een lied over het verlangen van iemand naar iemand die terugkomt. Ik denk dat we allemaal wel zo iemand kennen. Hè?
1: Een veelbelovende titel.

0: dat die zwaluwen maar snel terug naar Capistrano komen, alsjeblieft. En ondertussen hebben we nog telefoon gekregen. Andy?
1: Ja, dat klopt. Ik kreeg net telefoon van Charles en Chris uit Deurne-Noord. En die zouden graag een liedje van Adamo hebben gehoord, maar helaas is het geen verzoekprogramma. Dus toen ik het concept had uitgelegd, dan hadden ze gezegd van, dan is Thomas onze troef. Dus Thomas, jij zet troef.
2: Mooi. En ook welkom, Charles en Chris, in ons mooie programma.
0: Moesten ze de eerste 7 seconden van Pink Martini's Don Destes Jolanda willen horen, dat kan altijd nog geregeld worden. Ja. Door de rest wordt het lastig.
2: Maar welkom en veel mensen uit Deurne-Noord. Het is een... dat heb ik graag.
1: Dat is een wereldstad ook in de Deurne-Noord.
2: Zeer mooie omgeving.
1: Het zal wel zijn.
0: Groen, mundo.
2: Ja, slechte voetbalploeg, maar verder wel een mooie omgeving. Muziek!
1: Daar ben ik niet mee eens.
0: Ik heb voor het volgende nummer gekozen voor een origineel nummer. Was dat van Bob Dylan, maar ik had al wat veel venten in mijn uitzending. Dus ik ben op zoek gegaan naar een vrouwelijke versie. Het is Make You Feel My Love. Eigenlijk pas in 1997 door Bob Dylan uitgebracht en ondertussen al talloze keren gecoverd. Bekendste cover is denk ik Adele.
2: Ja, of toch de bekendste recente cover.
0: Ja, Brian Ferry heeft die ook prachtig gecoverd. Maar nu heb ik Flora Martinez bij. Dat is een Colombiaans-Canadese actrice en zangeres, in 1977 geboren. En dit nummer heeft ze in 2016 op haar album uitgebracht. Make You Feel My Love door Flora Martinez.

0: denk dat Flora Martinez wel goed is in iemand haar liefde te doen voelen.
1: Wondermooi zou ik het durven noemen.
0: Je wordt al direct in de chicere sfeer in het beland.
1: Ik belandde mij al in een restaurant, chic restaurant, waar je met je vrouw aan het dineren bent. En dan deze muziek op de achtergrond gezongen door een live zanger is. Dat was de
0: in een gala-jurk zelfs.
1: In een gala-jurk. Dat is de sfeer die ik daarbij voelde. Zo.
0: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik ga wat meer van haar opzoeken.
1: Ja, ik had er nog nooit van gehoord.
0: Dankzij dit nummer op haar terechtgekomen.
1: Een ontdekking. Ja. Op haar terechtgekomen?
0: Ja.
1: Oei. Muziek!
0: Make you feel my love. Ja. Ja, voor het volgende, en dat is ook ineens mijn laatste vocale nummer voor vanavond, heb ik For the Good Times meegebracht. Dat nummer is geschreven door Chris Christofferson.
1: Zoals zeer veel andere
0: nummers. Ja, maar nog voor Chris het kon uitbrengen, had Bill Nash het al uitgebracht in 1968. En Ray Price, die zat al 11 jaar op droog zaad qua nummer 1 hits. En die heeft er in 1970 dan voor de eerste keer terug een nummer 1 hit mee gescoord. Vanaf dan zijn er een hoop covers geweest. Hè? Ik zal een paar bekende namen opnoemen, Jos. Dean Martin, Loretta Lynn Anderson, Johnny Mathis, Andy Williams, Billy Joe Spears, Ray Conniff, Jerry Vale, Kenny Rogers, Jerry Lee Lewis, Des O'Connor, Isaac Hayes, Kamal, Engelbert Humperdinck, Val Dooniken, Elvis Presley, Perry Como, Brenda Lee, Vera Lynn, Irma Thomas, Willie Nelson, Frank Sinatra, Roger Whittaker... We gaan verder. Percy Sledge, Paul Anka, Dolly Parton, Anne Murray, Dart, The Beautiful South, Jules Holland en Johnny Cash. En bij Johnny Cash ben ik gestopt.
1: Ik kan twee bruggetjes maken, Thomas. Ja. Engelbert, ik heb straks iets met een Engelbert. En ik heb ook Val Dooniken.
0: God, miljard.
1: Bruggetjes.
0: Ja. Dus hier is Johnny Cash. Dat is postuum uitgebracht. Net voor zijn dood opgenomen. En pas in 2010 op zijn 6e American CD uitgebracht. Ik vind het een prachtig nummer. Johnny Cash, For the Good Times. Thank you.

0: Johnny Cash, For the Good Times. Prachtig nummer, Jos.
1: Zeker, zeker. Heel mooi. En ook William uit Berendrecht kon het zeker pruimen. Voor hem was het troef.
0: Het is troef kiezen, trouwens. Andy, jij mag beginnen.
1: De telefonist krijgt altijd de eerste eer.
2: Goh, ik had er wel een paar die ik er wel vond bovenuit steken. Om te beginnen, een beetje ook om de Jos te pesten, meneer de politieman van Guido Belcanto. Oh. Dat is ook gewoon omdat onze Antwerp supporters, we moeten elkaar een beetje steunen. Dan de zweet van de week, om ik dat een beetje naar Johan en Patrick deed denken. Dat van Florian Martinez, ja, dat was het tweede nummer als huwelijksdans, dus dat was goed. Maar ik ga voor Johnny Cash, net zoals Jenny, Johnny Cash is mijn troef.
1: Ik ga voor het Griekse nummer, ik ben wel de naam vergeten.
0: Mijn darling Elena.
1: Ah ja, de Walkers.
0: En bij deze tot binnen tot een paar minuten.
1: Zometeen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Die zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latree heeft meer details. De betrokken schepen zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. Het aantal migranten en vluchtelingen dat Europa binnengeraakt is, is fors gedaald. Het waren er tot nu toe 60.000, of bijna 40% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat laat de VN weten. Maar het aantal mensen dat sterft onderweg op zee stijgt dan weer. Dat waren er dit jaar net geen 2.300. Naar de Europa League voetbal dan. Rond deze tijd start Union aan zijn groepswedstrijd in de Europa League. Uit bij Victoria Pilsen uit Tsjechië. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 20. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en 20 graden.

0: Welkom terug, liefste luisteraars. 9 uur ondertussen, tijd voor deel 2 van...
1: Elk nummer troef.
0: Absoluut. We moesten op het einde moesten we even snel afronden, want het nieuws kwam erdoor, maar hier zijn we weer terug. En ik begon met Don Rondo en You'll Never Walk Alone. Wat we ook nog moeten vermelden is dat ook Frits en Marijke aan het luisteren zijn in Machelen aan de Leie. En die doen de groetjes aan Gerda en Hendrik.
1: Ah, mooi.
0: Dus ondertussen beginnen onze luisteraars zich ook al via ons de groeten te doen. Dat is mooi. Eén warme familie zijn we.
1: Zeker. En het was ook een heel warme versie van You'll Never Walk Alone. Want ik zo wat ballroom-achtig. Jazzy.
0: Telefonist Andy deed het zelfs aan Richard Cheese denken. Wat een groot compliment is voor Richard Cheese natuurlijk. Dat hij de tijd van toen gecapteerd heeft. Ik wou ook gewoon graag het woord gecapteerd is gebruiken.
1: Bij deze.
0: Bij deze gaan we ook verder met de Staple Singers. Die heb ik al eens meegebracht. Kent je ze nog?
1: Niet
0: de zingende familie had ik al eens bij met If You're Ready, Come Go With Me. En nu heb ik een andere gigantische hit, I'll Take You There. En je gaat er ook een klein stukje Salt and Pepper in herkennen. De Staple Singers.
2: Oh,

0: Take You There door de geweldige gospelfamilie, de Staple Singers. Ondertussen, Thomas, hadden de mensen ook nog troef gekozen van het vorige uur?
1: Ja, iedereen, mijn mailbox zit vol met Guido Belcanto.
0: Onbegrijpelijk. Ik dacht dat Luud Gerst iets anders had gekozen.
1: Die is uiteindelijk voor...
0: Kenny Rogers.
1: Met Lucille gegaan.
0: Ja, en ook Anne uit Brugge, die twijfelde tussen Kenny Rogers en de Walkers. Dus we zaten wel in dezelfde sfeer, buiten de mensen die geen smaak hebben en voor Guido Belcanto hebben gekozen.
1: Volgende week Barry White.
0: Dat mag, ja. Oh. Wanneer is de fonds terug? Nee, Thomas, ik vind het fantastisch met jou. En wie het ook fantastisch gaat vinden, is Pokey Lafarge. Je weet, ik ben een beetje, zoals dat jij verslaafd bent aan Ray Frankie, ben ik een beetje verslaafd aan Pokey Lafarge, de moderne zanger met toch een roestige stem van vroeger. En hier is ze met One You and One Me.

0: De geweldige Pokey Lafarge met One You en ook One Me.
1: Fantastisch. En dat is zo recent, of wat?
0: 2024. Hij heeft ook net een nieuwe plaat uitgebracht. Alleen maar goede muziek. Ga het luisteren. Pokey Lafarge. Ik ben een geweldige fan. Thomas, ik heb een wereldhit meegenomen.
1: Alweer?
0: Alwereld. Heb ik... Goed, hè? Ja. Van Juan Luis Guerra. De meeste mensen weten dan over welke hit dat gaat. Jij ook?
1: Geen idee.
0: Als ik liefdesbubbels zeg, weet je het dan?
1: Oh, is het Burbujas de Amor?
0: Zeker wel. Met een gigantische wereldhit voor de Dominicaanse zanger. Wat trouwens echt... Ik kende hem alleen van dit nummer, maar dat was ook nog eens de bestverkopende Latin artiest wereldwijd. Meer dan 15 miljoen platen verkocht, ook 31 Latin Grammy Awards gewonnen. Maar mensen kennen hem vooral van deze liefdesbubbels of inderdaad Burbujas de Amor voor Fons en Jantien.

0: Juan Luis Guerra, de Dominicaan, met de wereldhit Burbujas de Amor.
1: Triunfo.
0: Wat zei het hem?
1: Triunfo.
0: Wat is dat?
1: Dat is Spaans voor troef.
0: Ah, echt?
1: Triunfo.
0: Wist je dat? Heb je dat net opgezocht?
1: Je hebt het opgezocht.
0: Ah, je moet gewoon zeggen dat je dat wist, hè.
1: Ik wist het.
0: We gaan verder met een andere man die veel wereldhits gemaakt heeft. Frank Sinatra, met ook een wereldhit die niet origineel van hem is, namelijk Brazil. Dat heb ik al eens gespeeld. Ik ben een grote fan van nummers in vele uitvoeringen. Ik heb ook al een aantal keer of vijf Volare gespeeld. In Brazil ga ik dat ook doen. Natuurlijk, het origineel is Aquarello do Brazil, 1939, door een Ari Barroso. Ari Barroso, een van Brazilië's succesvolste songwriters, die daarnaast ook pianist, radiopresentator, dus een collega van ons, en voetbalcommentator was. Maar heeft dus ook deze geweldige hit Brazil gespeeld. Niet gespeeld, wel geschreven, hier gezongen door Frank Sinatra.

0: Niet Mexico, maar wel Brazil door Frank Sinatra.
1: Ja, Pink Martini heeft er ook een goede versie van.
0: Van 7 seconden?
1: Ja, minstens.
0: Uit welk jaar komt dit nummer, Thomas?
1: 39 geschreven, zei je? Of 37?
0: Ja, maar de versie van Frank Sinatra?
1: Geen enkel idee.
0: Er is één magisch
1: 1958.
0: Jaar. Absoluut, het jaar van de Expo, het magische jaar waar alle goede nummers uitkomen. Dus ook dit kwam uit 1958. Thomas, ik ga een gokje wagen en ik ga gokken dat het volgende nummer wel eens kans maakt om uw troef te zijn. Je steekt uw vinger op?
1: Ja, ik had gehoord dat er nog wensen moesten overgemaakt
0: worden. Oh, er moeten nog wensen. Telefonist Andy heeft nog iets te vertellen.
2: Ja, ik kreeg een berichtje van Jade en Gerre. En dat zijn mijn collega's waar ik overdag mee werk. Dat ze ook aan het luisteren zijn. Dus welkom Jade en Gerre.
0: Zeker.
2: En ik zou ook nog wel de groetjes willen doen aan mijn grootmoeder. Dus bomma, als we aan het luisteren zijn, de groetjes. Dat is gewoon moeilijk zijn, want mijn mama is een beetje doof, maar toch. Bomma,
0: de groetjes! Bedankt, telefonist Andy, en tot zometeen. Zoals ik dus zei, gaan we verder met de mogelijke troef van Thomas. Speciaal voor Jade, Gerre en de dove bomma van Andy, Sacha Distel. Allez donc, vous faire bronzer.

0: de geweldige Sacha Distel met Allez donc vous faire bronzer.
1: Pour moi, c'est la toute.
0: La toute?
1: Ja, dat is Frans voor troef.
0: Ah ja, wist je dat? Heb je dat opgezocht?
1: Ik wist dat natuurlijk.
0: Kijk, je hebt geleerd. We gaan verder, Thomas. We moeten verder, hè.
1: Als de wieden weer gaan.
0: Zeker, met George Harrison. Die kennen we natuurlijk van de Beatles. Maar die heeft ook een redelijk succesvolle solo-carrière gehad daarna. En dit werd een van zijn grootste hits. Blow Away, heb ik meegenomen. Volgens zijn eigen autobiografie. Een autobiografie is meestal van zijn eigen natuurlijk. Kwam het lied voor uit gevoelens van frustratie en teleurstelling na het bestuderen van een lek in het dak. Dat was een dak van een van zijn gebouwen op het gigantische landgoed Friar Park, waar het hij natuurlijk ook is aangevallen geweest en bijna gestorven. Er waren heel veel daken, er was ook veel grotten, er waren gigantische tuinen, tuinkabouters en een schaalversie van de Matterhorn.
1: Doen we, dat bestaat of, nu wil ik dat ook.
0: Heb jij daar in uw tuin een schaalversie van de Matterhorn?
1: Nog niet.
0: Nog niet? En je zou dat wel graag hebben?
1: Ja, ik moet nog zoeken welke schaal.
0: Oké. Ondertussen zullen wij luisteren naar Blow Away en George Harrison.

0: George Harrison met Blow Away, geschreven na het zien van een lek in zijn dak.
1: Ja, ik vraag me nu eigenlijk wel af, is dat lek gemaakt geraakt? Of?
0: Wel, hij had zo'n groot landgoed met zoveel huizen dat het niet zoveel uitmaakte, denk ik. Ik denk dat hij gewoon een ander huis is verrast.
1: Dat is ook een manier om het allemaal te laten overwaaien, natuurlijk.
0: Zeker. Ik wou even vermelden dat Sacha Distel, dat ik dat door mijn vrouw heb leren kennen. Hè. Dat was ik nog vergeten te zeggen. Mijn vrouw Loana ook even gezegd. Jij hebt ook voor Danica een nummer gespeeld. Ja. Ik had Sacha Distel meegenomen, want ik kende Sacha Distel, maar dat nummer kende ik niet. Ik heb door haar leren kennen.
1: Bedankt, Loana.
0: Nu ga ik iets leuk doen. Wat doe ik elke week, Thomas?
1: Een twist spelen.
0: Dat is de Fons. Ah, ja. Ik ben Jos.
1: Een Zweed.
0: De Zweed, dat is nog niet voor nu.
1: Dan zijn het de Strangers.
0: Zeker wel. En ik heb al ondertussen meer dan 50 nummers van de Strangers gespeeld. Vaak ook onbekende nummers. Ik dacht, het is tijd voor een absolute klassieker. Ik zou zeggen, schuif de stoel aan de kant. Het wordt een klein groot feestje. Allez, kom!

0: De Strangers, met natuurlijk, ja, we kunnen dat ook gerust een wereldhit noemen. Hè. Oh, met een blauwe geschelpte. Ik vind Una Paloma Blanca fantastisch, maar ik durf te zeggen dat ik deze beter vind.
1: Ja, en dit eindigt ook met een beetje gefluit. Dat is al uw tweede nummer van de avond.
0: Dat eindigt in gefluit?
1: Ja.
0: Telefonist Andy, jij had ook nog telefoon gekregen.
2: Ja, dat klopt. Ik had telefoon gekregen van Jenny, die voor Sacha Distel nu al ging voor haar een troef. En ik heb een berichtje gekregen van Nouri uit Polderstad, die de combinatie aan het doen is luisteren naar ons programma en PlayStation aan het spelen, wat toch een fantastische combinatie moet zijn.
0: Dat lijkt
2: een donderdagavond.
0: Een zeer goede combinatie. En welkom, Nouri, in ons programma. We gaan voort, Thomas. Vorige week had ik een drieluik mee van de Jan van Dambingo. En vandaag heb ik ook een drieluik meegenomen. Een Bob drieluik, zal ik het noemen. En ik begin met Bobby Day en Little Turtle Dove. Uit welk jaar zou het komen, Thomas?
1: Ik denk ergens tussen 57 en 59.
0: Zeker wel. Ook dit komt uit het geweldige jaar 1958.

Het eerste stuk van het drieluik van de Bobs. Bobby Day met Little Turtle Dove uit 1958. En nu, Thomas, ga ik verder met Wynonna Bobby Carr. Dat had te gemakkelijk geweest. Ik ga met Wynonna Carr verder. Of is het Wynonna Carr? Wynonna? Wat zou jij zeggen? Wynonna Carr. Met Bobbidi Bob, Boogity Boog. Dus ook weer een Bob. 1954. Wynonna Carr is eigenlijk een triestig verhaal. Is haar carrière begonnen in Cleveland als gospelzangeres. Waar ze de naam Sister Wynonna Carr kreeg. Naar de bekende Sister Rosetta Tharpe. Die we hier ook al een aantal keer hebben gespeeld. Maar ze had eigenlijk weinig succes in de hitlijsten. Ze wilde vooral gospel zingen. Maar ze dacht, ja, dat marcheert niet. Ik kan iets anders proberen. Ik kan een beetje rock and roll en R&B nummers proberen zingen. Maar ook dat werd geen groot succes. Vervolgens kregen ze tuberculose, raakten ze in de vergetelheid, kampten ze met depressie en stierven uiteindelijk op slechts 52-jarige leeftijd. Een zeer tragisch verhaal. Dus ik vind, Thomas, dat wij in ons programma meer aandacht gaan besteden aan Wynonna Carr, want die is een geweldige zangeres. En hier is ze met Bobbidi Bop.

0: Wynonna Carr, onterecht in de vergetelheid geraakt. Dus ja. Bij deze een steuntje in de rug.
1: Dit nummer denk ik dan toch eerder Wynonna Carr.
0: Ah, goed zo, goed zo. Een woordmopje. Fietste maar zomaar tussen. Het derde stuk van mijn drieluik zijn de Bobbits met de Oombow Wow. Je zou zeggen de Bobbits, niet zeer bekend. Dat klopt, een klein R&B-groepje uit New York. Hadden maar één hitje met Mr. Lee. En dit is het B-kantje ook nog eens van een nummer dat The Dream heette. Maar ik vond het zeer leuk. Oombow Wow, uit welk jaar, Thomas?
1: 1958.
0: Zeker wel, de Bobbits.

0: Hiermee rond ik ook mijn drie luik van de Bobkes af met de Bobbits. En telefonist Andy, jij hebt nog telefoon gekregen en nog mensen gehoord. Vertel ons er alles over.
1: Jazeker, ik kreeg telefoon van Herman uit Mechelen. Die heeft nu zijn toeval gekozen. Dat was Blauwe Schelpte van de Strangers. Ik kreeg ook net telefoon van Hugo uit Ruppelmonde. En die wou gewoon zeggen dat hem aan het luisteren was en dat hem het heel tof vond.
0: Welkom Hugo.
1: En ik kreeg een berichtje van Nicola uit Stekenen. En ik zou graag de groetjes willen doen uit Nicola uit Stekenen, want die ken ik goed. Maar ik ken ook zijn mama heel goed. Dus ook groetjes aan de mama van Nicola uit Stekenen.
0: Voilà. Speciaal voor Hugo uit, waar was hem vandaan?
2: Ruppelmonde.
0: En Nicola uit Stekenen. Gaan we verder met de zweet van de week, want daar is natuurlijk tijd voor. Hè. Ik heb Wizex meegenomen, Thomas.
2: Wizex.
0: Ja, klinkt een beetje als een kuismiddel, maar dat is het zeker niet. Het is eigenlijk Wizex van Wij zijn met zes. Zo makkelijk was het. En de Cowboy Jodel Song. Dus het zijn drie dingen dat ik niet per se bij elkaar kon rijmen. Zweden, cowboys en jodelen. Maar ze hebben het toch gedaan. Het is een typische Zweedse dansband, zoals dat daar heet, hè, de Wizex. Met hier Kiki Danielsson als zangeres. Een van Zweden's bekendste countryzangeressen en jodelaars. En je weet dat wij grote fans zijn van jodelaars. Dus hier zijn ze met de Cowboy Jodelsong. Geniet er maar.

0: en Zweden en Jodelaars en Cowboys, dan zijn wij snel gelukkige, Thomas.
1: Bobby Hans Schoepen was er dan toch bij, vond ik. Een vierde Bob gevonden.
0: Er zijn nog jodelende cowboys blijkbaar in de wereld. Met Kiki Danielsson. De tijd tikt genadeloos. Dus wij moeten inderdaad, als de wiede weer gaat, verder. En dat doen we met Val Doeneken. Die heb jij er straks vernoemd.
1: Die heeft blijkbaar ook voor de Good Times gecoverd.
0: Zeker. En je hebt ook iets met een Engelbert vernoemd.
1: Ja, die heeft dat ook gecoverd.
0: Ik gooi het bij elkaar. Val Doeneken en Engelbert the Elephant.

0: knew it. Engelbert the Elephant met... nee, Veldoeniken met Engelbert the Elephant.
1: Dat is beter.
0: Na Paddy McGinty's Goat en O'Rafferty's Donkey was het, denk ik. Hebben we nu de Elephant. Veldoeniken blijft het bij de dieren zoeken. Thomas.
1: Jos.
0: Het is tijd voor een streepje reggae.
1: Reggae?
0: Jij hebt ook al eens een streepje reggae gespeeld.
1: Ja, inderdaad.
0: En ik doe dat met Desmond Dekker. And you can get it if you really want. Een heerlijk nummertje. Het is vandaag vreselijk weer, maar denkt u gewoon een strand in, met een cocktail in de hand. En dan deze muziek. Desmond Dekker.

0: lang hem laten afgingen. Maar als ik dan toch ene moet kiezen, dan ga ik toch ook voor George Harrison. Altijd van een Beatle kiezen, denk ik.
1: Rijd je met een Zweedse auto?
0: Nee, met een Duits.
1: Ermee, ja. Ook een keer een Duits jodendom ermee pakken.
2: Ja, ondertussen ook heeft Lut Gert, en die had het zoals elke week zeer moeilijk, maar die ging ook voor George Harrison uiteindelijk. Thomas?
1: Ja, ik heb nog een nieuwe luisteraar. Ah. Die kan begroeten, Matthias. Die is denk ik in Brussel aan het luisteren en die ging helemaal loco op de blauwe geschelpte.
2: Ah, dat was ook voor veel mensen een hoogtepunt. Welkom, Matthias ook.
1: Ja, mijn troef gaat naar de Bobettes met Oomba Wow. Vind ik wauw. Van een nummer. Ja.
2: Ah, het is de wauw is in de... Mooi. Hoe dat je dat er dan in verwerkt. Ik ben
1: nog geen Ray Frankie qua taalvirtuositeit, maar je kunt alleen maar proberen.
2: Maar natuurlijk. Je groeit wel in je rol als radiopresentator. Voilà, liefste luisteraars, dat was het voor deze week. Volgende week zijn wij er terug. Donderdagavond, elk nummertroef. Geniet nog van Fabrice hierna met de muzikale waaier. Wij gaan eruit met een klein streepje Friday X door de Intruders. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Dag.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Die zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latré heeft meer details. De betrokken schepen zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. Rond deze tijd leggen de luchtverkeersleiders van Skies het werk opnieuw neer op de luchthaven van Charleroi voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het niet eens raken met de directie over hun nachtpremie. De drone die gisteren het vliegverkeer op Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar die foto's wilde maken van een gebouw in de buurt. Dat zegt ook de eigenaar van de drone. Die riskeert een boete. In Gent mogen over 3 jaar geen reisbussen meer in het centrum rijden, omdat die bussen voor te veel overlast zorgen, zegt Gent Schepen van Mobiliteit Joris van den Broeke.
3: Dat zijn er soms 100 per dag. Dat is heel onaangenaam voor de mensen in de stad, maar zorgt bijvoorbeeld voor doorstromingsproblemen van het openbaar vervoer. En daar hebben we nu een oplossing voor gevonden. Wij gaan wel vlakbij het centrum comfortabele op- en afstapplaatsen voorzien, en waar de mensen dan naar het centrum kunnen wandelen of eventueel zelfs met een bootje over het water.
2: Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand. Brugge doet dat ook al zo op die manier. Opnieuw malaria-doden in de buurt van de luchthaven van Frankfurt in Duitsland. Dat melden de lokale autoriteiten. Eerder deze week werden er ook al 2 besmettingen daar vastgesteld. Eerder dit jaar stierven al 2 mensen aan malaria. Het ging om medewerkers van de luchthaven. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door. Maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.

Eerst en vooral dank ik mijn collega's voor de mooie muziek die ze gedraaid hebben tussen 20 en 22 uur. Het tijd zijn en het nieuws van 22 uur zijn net achter de rug. Wij mogen nu van start gaan met de muzikale waaier. Hartelijk welkom. Muziek heeft de bijzondere kracht om ons terug te brengen naar momenten die we misschien al lang vergeten waren. Een eerste verliefdheid, een zomerse vakantie, een afscheid of gewoon een mooi moment met vrienden of familie. Vanavond maken we samen een reis langs romantische nummers, vrolijke klassiekers en tijdloze evergreens. Elk liedje vertelt zijn eigen verhaal. En tussen de muziek door ontdekken we ook iets meer over de artiesten en de achtergrond van deze nummers. Tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van Perry Como, The Ronettes, C.J. Rome, Bobby V, Connie Francis, Matt Monroe en nog veel meer uiteraard.

Eerst wat popcorn music en die kwam van Jerry Wallace, Helpless. Dat duo Run Run verscheen in 1963. Opvallend is dat de woorden Dat duo Run Run eigenlijk geen echte betekenis hebben. Ze dienen vooral als vrolijke klank die meteen blijft hangen. Het liedje vertelt over een meisje dat op slag verliefd wordt wanneer ze een jongen ontmoet. The Crystals met Dat duo Run Run.

The Crystals That Do Run Run. Iedere relatie kent wel eens moeilijke dagen. Niet elke glimlach is vanzelfsprekend en niet elk gesprek verloopt zonder emoties. Toch schuilt er vaak achter een kleine ruzie vooral veel genegenheid. De volgende artiest bezingt precies dat gevoel. Hier is Bobby Darin met Judy, Don't Be Moody.

Liefde kent veel gezichten. Soms is ze speels, soms gevoelig en soms zo sterk dat ze alle grenzen van tijd lijkt te overstijgen. Dat idee staat centraal in ons volgende nummer. Een liedje dat zegt dat echte liefde blijft bestaan, hoe de jaren ook voorbij gaan. In 1973 zong Demis Roussos het liedje Forever and Ever, één van zijn grootste successen. Botticelli maakte er deze mooie instrumentale versie van.

Hasta la vista mañana. Take These Chains From My Heart is een melancholisch nummer over onbeantwoorde liefde, emotionele gevangenschap en het pijnlijke verlangen om verder te gaan zonder een partner die niet meer om je heeft. Het nummer werd beroemd door Hank Williams. Ray Charles nam het op in zijn album uit 1962 Modern Sounds in Country and Western Music.

Ray Charles dus. Het nummer Some Broken Hearts Never Mend van Don Williams gaat over de blijvende pijn van verloren liefde, onbeantwoord verlangen en de harde waarheid dat sommige emotionele liedtekens nooit echt verdwijnen. Deze country-klassieker, geschreven door Wayland Holyfield en uitgebracht in januari 1977, beschrijft iemand die 's ochtends wakker wordt en zijn of haar ex-partner mist en ontdekt dat zelfs nieuwe relaties de herinnering aan het verleden niet kunnen uitwissen. Some Broken Hearts Never Mend, hier is Gary Hager.

Tijuana Taxi en Tony Evans. On a Clear Day You Can See Forever is een nummer over innerlijke bewustwording, emotionele helderheid en grenzeloze hoop. Het nummer, geschreven door Burton Lane en Alan J. Lerner voor de gelijknamige Broadway musical uit 1965, werd door Matt Monroe op een prachtige manier vertolkt, waarbij hij het nummer benadert als een boodschap van vernieuwing en onbegrensde mogelijkheden.

Matt Monro on A Clear Day You Can See Forever. Darling Goodnight, uitgebracht in 1965 door zanger Ronnie, is een sentimenteel en melancholisch nummer over eenzaamheid, afstand en nachtelijk verlangen. Daarbij staat één eenvoudige wens centraal: iemand een goede nacht wensen met alle liefde van de wereld.

Het nummer Everybody's Somebody's Fool van Connie Francis, dat in 1960 de hitlijsten aanvoerde, is een hartverscheurend liedje over liefdesverdriet, verraad en het universele karakter van romantische pijn. De tekst drukt de bittere waarheid uit dat niemand aan de liefde kan ontsnappen zonder gekwetst te worden en dat degene die jouw hart breekt uiteindelijk zelf ook door iemand anders gekwetst zal worden. Connie Francis brengt die boodschap met een mengeling van kracht, elegantie en

Tony Francis, Everybody is Somebody's Fool. Als iemand anders je gelukkiger kan maken, wel in dat geval, run to him. Hier is Bobby V met een gouden herinnering uit 1961.

Na deze rustgevende melodie ons gebracht door Mr. Akkebilk, maken we nu even een kleine omweg om naar Frankrijk te gaan. Opla Dites-moi is een vrolijk nummer waarin charme, speelsheid en romantiek hand in hand gaan. De tekst ademt de ongedwongen sfeer van een ontmoeting waarbij nieuwsgierigheid en verliefdheid langzaam groeien.

Hop là, dites-moi, dit was C. Jérôme. Baby I Love You van de Ronettes is een vrolijk nummer over totale romantische toewijding. De tekst drukt een eenvoudige, krachtige waarheid uit. De zangeres houdt zoveel van haar partner dat woorden dit niet volledig kunnen uitdrukken en ze is bang om hem te verliezen omdat haar hele wereld afhangt van zijn liefde. Baby I Love You en de Ronettes.

I Love You and the Runettes. Het nummer You Alone, Solo 2 van Perry Como uit 1953 is een romantisch nummer over toewijding waarin de zanger uitdrukt dat zijn geliefde al zijn dromen vervult en licht brengt in een eenzaam hart. Perry Como met You Alone.

Applaus voor BZN El Condor Pasa. Het klassieke nummer What a Wonderful World van Louis Armstrong uit 1967 is een teder deuntje over hoop en uitbundig optimisme. Het vergelijkt de alledaagse schoonheid van de natuur en menselijke goedheid, zoals groene bomen, blauwe luchten en huilende baby's, met een onrustige achtergrond en spoort mensen aan om voorbij haat te kijken en vrede te vinden. What a Wonderful World, de instrumentale versie van Hugo Strasser om deel 1 af te ronden. Beste luisteraars, ik blijf nog een uurtje achter de mengtafel en de micro, dus zometeen na het tijd zijn en het nieuws van 23 uur, dan ben ik er graag opnieuw voor het tweede deel van de muzikale waaier. Heel graag, tot zometeen!

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De luchtverkeersleiders van Skies hebben het werk opnieuw neergelegd op de luchthaven van Charleroi voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het niet eens geraken met de directie over hun nachtpremie. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
3: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
2: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Onze Belgische volleybalmannen zullen tegen Tsjechië spelen in de achtste finales op het EK. Tsjechië speelde nog de halve finale op het WK vorig jaar. De Red Dragons verloren toen in de kwartfinale van Italië, dat later wereldkampioen werd. De match tegen Tsjechië wordt zondag of maandag gespeeld. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon, zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.

En opnieuw een hele goede avond, beste luisteraars. Het tijd zijn en het nieuws van 23 uur zijn net achter de rug. Van harte welkom voor het tweede deel van de Muzikale Waaier. Deel 2 wordt een beetje zoals deel 1, dit wil zeggen een programma boordevol gouden herinneringen. Met tijdens het komende uurtje muziek van Brenda Lee, Richard Anthony, Engelbert Humperdinck, Caterina Valente, Brooke Benton, Ray Caniff, Nia Sedaka en nog veel meer uiteraard.

Johnny Angel is een nummer over een jong meisje dat stiekem en intens verliefd is op een jongen die Johnny heet. Ze beschouwt hem als een hemelse beschermengel en biedt dat hij haar liefde uiteindelijk zal opmerken en beantwoorden. Popcorn music van Lori Loman, Johnny Angel. Bye Bye Baby vertelt het verhaal van een pijnlijke breuk. De tekst, geschreven door Bob Crew en Bob Godio van The Four Seasons, beschrijft hoe een man afscheid neemt van een vrouw, van wie hij nog steeds houdt, en accepteert dat hun relatie voorbij is, ook al doet dat afscheid hem enorm veel pijn. Het liedje, gezongen door The Four Seasons, verscheen eind 1964. De versie van de Bay City Rollers werd een hit in 1975.

Bye Baby, de Pace City Runners. Na een afscheid denken we vaak terug aan de tijd waarin alles nog nieuw was. De eerste liefde is immers iets wat niemand ooit helemaal vergeet. Jong zijn betekent dromen, hopen en geloven dat niets onmogelijk is. Dat brengt ons bij een liedje dat precies dat gevoel weet te vatten. Het nummer Too Young van Dodie Stevens gaat over jonge liefde. Het vertelt het verhaal van tieners die door oudere mensen niet serieus worden genomen. Volwassenen denken dat jongeren nog te jong zijn of te weinig levenswijsheid hebben om echte liefde te voelen. De zangeres stelt dat echte gevoelens niet afhankelijk zijn van leeftijd en dat hun band stand zal houden. Dodie Stevens met Too Young.

Billyfoon dus. Iedereen verlangt naar iemand bij wie hij zichzelf kan zijn. Iemand die warmte en rust brengt, ook wanneer het leven minder eenvoudig is. De eenvoudige oprechte tekst maakt duidelijk dat echte rijkdom niet in bezit schuilt, maar in het delen van het leven met iemand die altijd naast je staat. Connie en Danny Fabri met Bij jou voel ik me nooit alleen.

Hey ja, voel ik me nooit alleen, Connie en Danny Fabri. Wanneer twee mensen elkaar echt gevonden hebben, lijken woorden soms nauwelijks nog nodig. Een blik, een glimlach of een eenvoudig gebaar zegt vaak meer dan 1000 zinnen. Toch blijft er één boodschap die altijd opnieuw uitgesproken mag worden. Ik heb jou nodig. En dat brengt ons vanzelf bij de volgende artiest. All I Need Is You van Neil Sedaka, geschreven in samenwerking met Howard Greenfield, gaat over pure toewijding. Het nummer geeft aan dat materiële rijkdom niets waard is in vergelijking met liefde. De zanger voelt zich pas compleet als hij bij zijn partner is. All I Need Is You, Neil Sedaka.

All I need is you, Niels Sedaka. Liefde beperkt zich natuurlijk niet tot één plaats. Mensen ontmoeten elkaar overal ter wereld. Muziek neemt ons mee naar steden, dorpen en landschappen waar herinneringen ontstaan. Soms roept één melodie meteen een streek of een land op. Onze volgende opname brengt ons naar het zuiden van de Verenigde Staten. Deep in the heart of Texas, Ray Conniff and the Singers.

deep in the heart of Texas, Ray Conniff and the Singers, of course. Just Help Yourself is een orkestrale bewerking van de bekende hit die eind jaren 60 beroemd werd door Tom Jones, Waldo de los Ríos.

Help Yourself, Waldo de los Rios. Het nummer Only Your Love van Brooke Benton gaat over totale emotionele toewijding en romantische overgave, waarin wordt uitgedrukt dat alleen de genegenheid van een geliefde het leven van de zanger kan vervullen en in stand kan houden. Brooke Benton, Only Your Love.

Brooke Benton, Only Your Love. Caterina Valente was een van de grootste internationale sterren van de jaren 50 en 60. De zangeres sprak en zong in meerdere talen en wist overal ter wereld een publiek te veroveren. Du bist Musik betekent in het Duits, jij bent muziek. Dit romantische Duitse slagerlied, dat in 1956 door Caterina Valente werd gezongen, vergelijkt een geliefde met een prachtig liedje en stelt dat deze melodie ritme en vreugde in het leven van de zangeres brengt. Caterina Valente met Du bist Musik.

Cubist Muziek Caterina Valente. Iedereen kent wel zo'n zomer die je nooit meer vergeet. Misschien was het een vakantie, een ontmoeting of een eerste kus. Juist daarom blijft dit soort liedjes zoveel herinnering oproepen. Het liedje In Summer uit 1963 van Billy Fury is een luchtig, maar toch nostalgisch nummer over hoe je met vrolijke dagdromen over warm weer, zwemmen en vrijheid in de buitenlucht, seizoensgebonden somberheid en vermoeidheid kunt verhelpen. Het legt de eenvoudige vreugde van seizoensgebonden ontsnapping aan de realiteit en de helende kracht van de natuur vast. Billy Fury met In Summer.

Les Bicyclettes de Belsize is een nummer uit 1968 over jonge liefde, dagdromen en de vluchtigheid van geluk. Het nummer, geschreven door Les Reed en Barry Mason, dient als titelsong voor een korte Britse muzikale film met dezelfde naam en roept het beeld op van een zorgeloze fietstocht door Belsize Park in Londen. Engelbert Humperdinck met Les Bicyclettes de Belsize.

Bicyclette de belle size, Engelbert Humperdinck. Goodbye My Love, Goodbye van Demis Roussos is een liedje uit 1973 over de pijn bij het afscheid nemen van een geliefde. Het behandelt thema's als liefdesverdriet, fysieke of emotionele scheiding en de bitterzoete hoop om herinnerd te worden en in dromen weer met elkaar herenigd te worden. Goodbye My Love, Goodbye, hier volgt nu de instrumentale versie van Roberto Delgado.

Goodbye my love, goodbye Roberto Delgado. Sur le toit van de Franse popzanger Richard Anthony, uitgebracht in 1963, is een Franse bewerking van het beroemde Amerikaanse nummer Up on the Roof, oorspronkelijk geschreven door Jerry Goffin en Carole King en in 1962 bekend geworden door de Drifters. Het nummer gaat over het ontvluchten van de stress, het lawaai en het verdriet van het dagelijkse stadsleven door je terug te trekken in een rustig, hooggelegen toevluchtsoord. Sur le toit, hier is Richard Anthony.

0: Let-toi, monsieur Richard Anthony. Niet elke liefde is ernstig of ingewikkeld. Soms begint alles met een speels gesprek, een glimlach of een ondeugende opmerking. Juist die luchtige momenten geven kleur aan het leven en zorgen ervoor dat mensen elkaar spontaan vinden. En precies die vrolijke sfeer horen we in het volgende nummer. Sweet Nothing, in 1959 uitgebracht door de toen 14-jarige Brenda Lee en geschreven door Ronnie zelf, is een nummer over de opwinding van eerste liefdes als tiener, flirten tot laat in de nacht en de kleine, tedere woordjes of de sweet nothings die geliefden elkaar toefluisteren als ze 's avonds laat stiekem met elkaar op pad gaan. Brenda Lee en Sweet Nothings.
1: Aha, honey. All right.

0: Nothings.
1: There Goes My Heart is een nummer uit 1934, geschreven door Abner Silver en Benny Davis. Het is een melancholisch liedje over liefdesverdriet, onbeantwoorde liefde en kijken hoe de persoon van wie je houdt verder gaat met iemand anders. There Goes My Heart, Ike Cole. There.

There Goes My Heart en Ike Cohn. Ziezo, beste luisteraars, die twee uurtjes in jullie gezelschap zijn weer heel snel voorbijgevlogen. Binnen een paar minuutjes horen jullie weer ons tijd zijn, het tijd zijn van middernacht, en dan zorgen de collega's voor mooie muziek. Tot aan ons tijd zijn draai ik nog een paar instrumentale melodietjes. Ik heb er eentje van Nelson Riddle. Reacties zijn altijd welkom, positieve feedback, waarom niet? Het doet altijd plezier. Eén adres, fabrice@radiominerva.be. Wat mij betreft wel heel graag tot een volgende keer. Zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender, uw vertrouwde Radio Minerva. Nog het allerbeste toegewenst, de groetjes van Fabrice en heel graag tot dan. Dag.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een Turkse rechter heeft 8 mensen aangehouden. Het gaat om een journalist en 7 actievoerders die op straat kwamen voor meer rechten voor de LGBTQI+ gemeenschap. Dat meldt het Turkse persbureau Anka. Ze worden onder meer verdacht van het publiceren van obscene inhoud. De 8 werden afgelopen weekend opgepakt tijdens huiszoekingen in homocafés en bij LGBT-organisaties in wat de Turkse overheid een operatie om de waarde van het traditionele gezin te beschermen noemt. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt, samen met internationale wetenschappers. Het gaat om een tijgerkat die in Bolivia leeft. Het was een toevallige ontdekking, vertelt evolutiebioloog Jonas Leskroaert van de UA.
3: Een lokale inwoner heeft een kitten gevonden in het bos, bracht die naar een lokaal opvangcentrum. Intussen zijn ook DNA-stalen van het dier genomen door Boliviaanse onderzoekers. En met dat DNA kunnen wij nu zien dat het om een heel ander dier gaat dan de andere tijgerkatten waar we al DNA-stalen van genomen hebben.
2: Het is al 100 jaar geleden dat er nog eens een nieuwe kattensoort ontdekt werd. Ze kreeg de naam Leopardus tilcayo. Naar de groepsfase van de Europa League voetbal dan. Daar heeft Union makkelijk kunnen winnen uit bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door, maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.